0: Hoeperij. Hoeperij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Lose My Heart Tonight wordt een slam met Nana. Ja, oftewel met Nana en Louis. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. En ik draai het plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselen van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw. Nieuwe doen uit de huidige eeuw. En zo wisselen we het een klein beetje af. Kom je van alles nog, kom je tegen. Want ik ga ook niet alleen maar top 40 plaatjes uitzoeken. Soms zijn het gewoon LP-tracks of een singeltje die een tipperade heeft gehaald. Of ze zelfs niet heeft gehaald. Het kan allemaal.

1984 en Let the Music Play. Twee achter elkaar, ja, dat een beetje, hoort eigenlijk niet, hè. Eigenlijk hoort nu een gouden auto draaien, maar ik ga een nieuwe plaat draaien. Nou ja, nieuw 2025 in ieder geval. They say it's gonna rain. Here's Hazel Dean.

They say it's gonna rain, hoorde Hazel Dean in 2025. Nou ja, dat is best wel een makkelijk iets om te zeggen in september, oktober. Want ja, dan regent het bijna altijd wel een keertje. Dus dat zal zeker wel gaan gebeuren inderdaad. We kennen het muziekje uit de reclames. En we kunnen met een klein beetje fantasie ook nog weten dat dit klassieke muziek is. Maar luister naar Patty Gurdy en de Flower Duet Theme.

The Melodies of Hope van Patty Gurdy uit 2022. Ja, en dat instrument wat je hoorde, dat was een hurdy-gurdy. Iets uit de lang geleden. Denk 4, 5 eeuw terug. Beetje niet cool zo. Dit is BZN en ze bedanken de fans voor al die jaren van luisteren en kopen. Fans.

0: Rijten schrijft deze week is Celesta Da Vinci. Haar cd The Grand Final, de laatste van Celesta Da Vinci, is dit The Reason I Sing.
1: Zindi. Peter Timmerman.

normaal gesproken muziek van Apollo 100 draaien we meestal op het eind van het programma. En dan valt hij natuurlijk weg in de uurwissel. Maar dit is zo'n lekkere plaat. Apollo Goes West van Apollo 100. Ik denk, die gaan we gewoon nu draaien. Dan hebben we hem helemaal kunnen horen. West, go west. Dat is ook hetgeen wat de Pet Shop Boys doen in 1993.

hoorden de Pet Shop Boys uit 1993 gevonden in de top 40 destijds. Een plaat die niet in de top 40 heeft gestaan, maar die gewoon vrij is om te draaien. En die onlangs boven water kwam, dankzij Ton Scherpenzeel van Kajak, is Tony Willé met All Over Again.

91 All Over Again hoorden wij van Tony L.A. Het is ook een positie van Ton Scherpenzeel. En als ik me niet vergis is het in 2001 ook inderdaad op de cd Night Vision geplaatst door Kajak. Daarvan gaat trouwens een nummer draaien. Heel mooi dit. The Rings of Saturn.

Night Vision heet die cd van Kajak. En er staan allemaal mooie muziekjes op die. Voor mij niet één is daar als single van vertrokken. Maar het was wel, het zijn allemaal mooie plaatjes die je dan te horen krijgt. Eigenlijk elke Kajak LP en cd is natuurlijk de moeite waard om te beluisteren. Muziek van Pussycat, 1978, The Same Old Song.

tot de laatste seconde. What's new, Pussycat? Dit is wat we als discjockeys noemen een zogenaamd staand einde. Dat die abrupt afgelopen is en anders heb je een zogenaamde fade-out of een fade-uitloop. Maar dit was een echt staand einde. Die knalt erin, als het ware. Goed, Patty Gurdy, een dame die behoorlijk positief insteek heeft. Haar single heet Brighter Days Come in 2024. En we slaan het dan op. Ja, nou, ze heeft hem al gereleased in de herfst van 2024. Brighter Days kunnen natuurlijk zijn het lengen van de dagen. Want het is pas na 22 december, dus dat duurt nog een tijdje. In dit geval van deze release. En nou, misschien ook wel, misschien is het spiritueel. Brighter Days, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we gaan luisteren naar Patty Gurdy en Brighter Days Come.

kan ik ook wel zeggen. I can make you feel good. Maar in 1982 deed Shalamar dat al. Dekker Radio van start. En ken je dit gezelschap nog? Ze noemen zich Simon Stokes and the Nighthawks. En het gaat over een voodoo woman. Nou,

hij droomt van de nachtzuster. Van mij mag hij hoor. Knal, boom, uit. Ja hoor. Dan maar even terug in de tijd met de Ivy League. Ken je deze nog? Tossing.

Wat een stem heeft die tante toch, hè? Barbara Streisand heb ik het over. Never Give Up, nou, 1980 hit. En we hebben een Nederlandstalige van Marco Borsato. Samen met Sanne Hans. Ja, hij is nog niet zo heel oud, deze Neem Me Mee. 2016, nou, dat was gisteren. Dekker Radio.

0: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: En deze mooie hoor je bij Dekker Radio van Huey Lewis en de News. Titel Heart and Soul.

0: Deze heet nog net niet Binnen Zonder Kloppen. Yeah. Huey Lewis en de News en Heart and Soul. Moet even opschieten zeg, kijk nou toch eens. Pino Donjo heb ik klaarstaan voor je. Vind je die? Maar quale idea. Echte discotheekmuziek met Rekker Radio. Maar dan uit 1981 en die gaat zo.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so.

0: Weet je wat dat betekent? Macquarie ideeën. Wat een idee betekent dat in het Nederlands? Ik heb het opgezocht. Dat doe ik gewoon tussendoor. Pino Dancio hoorde je. En we gaan schakelen met Wiebe, want die zit in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Oh nou, wat een verhaal over papa die een Rolling Stone was. Ja, een nummer uit 1972 van The Temptations. Een lange uitvoering zeg, komt geen eind op. En ik heb er nog een paar klaarstaan. Nou, laten we die maar gaan starten dan. Hè. Moet je horen, deze. Die is van Tevin Campbell. Can We Talk? Nou, dat kan. Zeg het maar, hoor. En daarna Gabe Costa en Lina Nino. Of Nicole. Geen idee. Alive heet het in elk geval. We horen het zo.

Nou, boom uit. Wat dacht je van dit gezelschap? Simon Stokes en de Nighthawks. We moeten er wel even voor afreizen naar 1969. Maar ja, dan kom je ook bij een Voodoo Woman terecht. Hoor maar.

0: opschiet hoor.
1: Uur na uur, de beste mix.
0: En deze had ik nog klaar voor je. Ja, we gaan naar Brazilië. Hoe vind je dat? Horus, Sergio Mendes en Brazil 77. En deze.

0: Ik beloof het, ik draai hem een keertje weer helemaal van Sergio Mendes. Ik moet even zwaaien, daar gaat hij dan.
1: Dikke radio.
0: Tot de volgende keer maar weer. Leuk instrument aan het lijsten. Tot de sluit van dit uur Dikke Radio. Mr. Blow en Sinful. Weet je dat ook weer?

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: Ouwe Munk.

Jawel, een pittig begin van Dekker Radio vandaag. Met de Doobie Brothers gingen we van start met een nummer uit de 70e jaren. En Taken It Into The Streets. En Dekker Radio heeft een heleboel leuke oude en nieuwe klaarstaan. Waaronder dit van Pater Moes Kroen. Ken je die naam nog? Een leuk nummer uit de jaren 90 van Pater Moes Kroen. Dat is een muziekgroep, hè? Het heet Reserve Barrel.

knalboom uit. Go Best Friend heet het, van Roxy Dekker. Geen familie van Menno Dekker. Nee, geen familie van wij. Nou ja, af en toe draai ik hem toch eventjes stiekem. Ja. Hier is Lindsay de Pol. Ken je die dame nog? Een oude hit van haar, Sugar Me.

0: voor je regelmatige portie Italiaans, Mattia Bazar en Pura Fantasia. Je mag het zelf vertalen wat dat betekent. Lou Bega, kennen we die
1: Ladies
0: nog?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: We gaan naar 1999. En Mambo number 5. Je mag zelf meedoen, maar niet in de auto.

0: blijft mooi, hè? Bart de Graaf samen met Lee Towers. Ik wou dat ik eenmaal in mijn leven heette dat.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

party, party. Nee hoor, disco, disco, party, party bij Dekker Radio deel 2. Dan maar naar de Corrs. Echte muziek. Old Town.

Queen of my castle. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? De koningin van het kasteel. Mel and the Vintage Future, zo heet die groep eigenlijk. Hey, ken je deze meneer nog? Dat is een ouwe hoor, deze. Curtis Mayfield. Luister naar het Bekker Radio. En ik zou zeggen, move on up.

Mooi duo. Marco Borsato met Trent Oosterhout. En ik zou het zo weer over doen. Waarvoor moesten we in 2013 zijn? Bij Dekker Radio. Hey. En de Vatering. Met Michael McDonald. En James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Een beetje Amerikaanse slang, zoals het heet. Jij moet be there. Dat betekent gewoon, you must be there. Jij moet ook zijn. Nou, vooruit de maat.

0: Dekker Radio. Michael McDonald samen met Ben Tinker. Jawel weer, you must be there. En ja, de volgende keer maar weer, want ik moet al bijna afvallen.
1: Dekker Radio.

Jawel, we zijn er doorheen, helaas. Tot de volgende Dokter Radio. En jullie er dan ook? Oh, ik ook. Oké. Mothers, fathers, sisters and brothers. Zo heet het ook eens. En dan is die. En KG. Leuk je dat ook eens. Tot de volgende keer. Bye bye.

Dit was Going Down, Love in an Elevator. Ja, echt zo typisch zo'n filmding. Hè? Want je zegt, liefde bedrijven in de lift. Het noodknopje aan, zodat die blokkeert. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wordt in ieder geval hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. En de hedendaagse muziek heb ik ook voor u klaar liggen. Carol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: Karol G en Bruno Mars, Stil, de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Nu weer de hoogste tijd voor.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1965. Dit zijn de Honeycombs.

0: echte oude meuk uit 1965, deze van Danny Kamps. That's the way, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zeker in de Bonte Muziekverzameling gaan we naar het jaar 2004 met heerlijke muziek van Matt Bianco. Het is een gewone dag, an ordinary day.

0: Bianco. Komt alweer uit 2004 deze opname. An Ordinary Day. En ik mag het graag horen. En u misschien ook wel.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014, Hozier. My lover's got humor. Take me

0: muziek van het jaar 2014, deze van Hozier, Take Me to Church. Ja, van mij mag die.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, het nieuwe werk van de band Goldies. En ze pakken een oud nummer geschreven door John Fogerty van Creedence Clearwater Revival, die het ook uitvoerde in het verleden. Long as I can see the light.

0: life.
1: Zo lang ik het licht maar kan blijven zien, hè. Leuke nieuwe plaat van deze band, Goldies. Long as I can see the light.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: We gaan naar 1998 met Shania Twain. You're still the one.

Mooie muziek van Shania Twain, alweer uit 1998. You're Still the One, de riedel van de plaat. Ik kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1979. Bind je rolschaatsen maar om, daar gaan we met de Dolly Dots. They're all roller skating.

De muziek van Talk Talk uit 1984, Such a Shame, de titel van de plaat hier in de Wonder Muziekverzameling. U bent er nog steeds bij, hedendaagse muziek hier zo van Adela. Dit is Ain't in L.A.

0: Zo. Een bijzonder einde aan deze plaat, Adela en haar hitparadewerk. Ain't in L.A. Nou inderdaad, we zijn niet in L.A. We zitten gewoon hier in de studio om een gezellig programma voor u te maken. Programma Bond, u luistert ernaar en wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1968 met de Volendamse Cats, een liedje waarvan ze zeggen: draai je eigen om en begin opnieuw. En soms heb je dat in het leven, als ze tegen zitten, dan moet je je maar omdraaien en gewoon weer gaan. In het Engels kun je dan turn around and start again.

0: De Volendamse Cats, terug naar het jaar 1968. Turn Around and Start Again. Dat was de titel van het nummer wat we hier voorbij lieten komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van Kane. Dit is een nummer met de titel The Lovers Are Losing.

0: van het jaar 2008 met deze muziek van Kane. The Lovers Are Losing.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Maar ook voor u natuurlijk. Met wat nieuws. De band Deep Spawn. Don't Fall From The Sky. Inderdaad, je kunt beter maar niet naar beneden vallen.

0: knowing.
1: Ook even een nummer waarom het duidelijk is waarom het programma Bond heet. Hè? Deze uit Deep Spawn is dit. Don't Fall From The Sky. En dan spreekt een nieuw nummer. Dus dat laten we ook af en toe eens voorbij komen in het programma. Ik kijk op de klok en ik zie dat het inmiddels tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was dan wel weer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma gedaan. Reageer op het programma, dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. En ik ga u nog een hele fijne dag toewensen. Ja, we hadden wat langere plaatjes in het programma en ik heb er nu nog drie klaarstaan en daar vullen we het helemaal mee op. Allereerst 2021 muziek van de Imagine Dragons, wat is gedeeld Follow You. Daarna gaan we naar 1974 met Band Octopus, I'm So In Love With You. En voor zover we nog tijd hebben, pakken we nog Randy Palmer en zijn nieuwe werk It's A Crazy Thing. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

Zo is dat. Muziek van 1987. Sabrina hoorden we hier voorbij komen. Een hele dikke zomerhit van haar in dat jaar. Boys, boys, boys. Summertime Love, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo van Justy en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: Just a Sam Harper, just a little. Wij gaan gauw door met muziek uit het vaatje van...
1: Ouwe Meuk!
0: 1965. 66 zelfs. The Ellen Price set, Willow Weep For Me.

0: Oude meuk uit 1966, die Alan Price set en Willow Weep For Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, hoppen we naar het werk.

0: De 2007 muziek van Maroon 5, Won't Go Home Without You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Zo is dat maar net. 2017, Wolf, Mind Made Up.

0: up.
1: I got my mind made up. Dat was Wolf met muziek uit 2017 alweer. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe plaat van Mystic Rose. Dit is Fee Fi Fo Fum.

0: Ja, dat is nieuwe hedendaagse muziek van Mystic Rose. Fi Fi Fum, Fofum was de titel van de plaat. Ja, gewoon een gezellig leuk plaatje hier in het programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bond muziekverzameling gaan we naar het jaar 1993 met de muziek van Axel Red. Dit is Sensualiteit.

0: Zo hadden we daar de muziek van de jaren 90 alweer te pakken. Deze van Axel Oret. 1993, Sensualité, de titel van het plaatje. Niks ervan, stoppen jij. We gingen een jingle draaien, wat dacht je daarvan?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Gary Glitter, u hoorde hem net al starten, 1973. De man met wat foute achtergronden inmiddels. Hello, hello, I'm back again.

Muziek uit 1985, The Cool Notes hoorden we hier voorbij komen. Let's Spend the Night, de titel van deze opname. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling en wij gaan hedendaags muziek draaien. Kwam in 2025 al uit, 2026 kroop het richting de Nederlandse hitparades. Deze van Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Ja, worden tegenwoordig steeds meer country op de radio, hè. Ik moet zeggen, ik krijg ook heel veel aangeboden uit Amerika, Australië en uit Europa zelf natuurlijk.

0: Deze, de muziek van Ella Langley, Choosing Texas, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar Nederland, de Cats uit Volendam. What a Crazy Life.

0: Inderdaad, Our Merk uit 1963 is van The Cats. Dit was een nummer met de titel Crazy Life. En zo komt de muziek uit Volendam weer eens een keer tot ons.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009 gaan we naartoe.

0: De muziek van Katy Perry. We gingen er alweer terug naar het jaar 2009. Thinking of You was de titel van deze plaat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hedendaags werk van DJ Rufus en Jess Auten. Dit is hun uitvoering van Please Don't Go. Oorspronkelijk kennen we het van Casey and the Sunshine Band. Het begin.

0: Een leuke uitvoering deze. Please Don't Go, DJ Rufus and Jess Alton. Het klinkt een beetje in de reggae-sfeer. Hè? En wat vind jij ervan, Klaas?
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig,
0: Bini. Ja, vind ik ook wel mooi.
2: Taking it slowly.
0: Hurt somebody.
2: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

muziek uit 2018 alweer. Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt Somebody, zo heette het nummer. En dat bracht ons aan het einde van de show alweer. Ja, we zitten er weer doorheen, nu is je lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag hoor, janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Rechts mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u wel even wat de muziekjes waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want het zijn wat kortere nummers. Allereerst gaan we 1972 met Helen Reddy, No Sad Song. Daarna een nieuw werkje van Mission Road, Ride on the Wind. En daar nog een oude instrumental uit 1963, Johnny and the Hurricanes en het James Bond thema. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag tot de volgende Bond.

Mordebe au Cameroun, Wende, à Kiev. Dans la moanie.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen.
3: Ugh.
2: En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
2: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. Samen met de Kaizer Chiefs en de Ruby. Ja. Dat is stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat je van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Ik was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Het was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.

is zo'n jaren een F-liedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii. Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het Rockerhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Will Tura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Barry, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell. Imagine.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

traditiegetrouw beginnen we altijd met een plaat die later gecoverd werd door een andere artiest en dan vaak met meer succes. Je hoort het origineel van Lou Johnson en There's Always Something There to Remind Me. Amerikaanse soul-artiest en pianist die actief was in de jaren 60 en begin 70. Zijn versie van het nummer wat je hoorde werd geschreven door de duo Burt Bacharach en Hal David. En nam het in 1964 op en wist er een 49ste plaats mee in de hitparade te bereiken. In 1965 coverde de Engelse zangeres Sandy Shaw het nummer en wist de wereldwijde nummer 1 hit mee te scoren. Het kan raar gaan. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben weer een stuk of 18, 19 platen voor je uitgekozen waarvan wij denken, nou, die zullen ze best wel eens leuk vinden. Natuurlijk de vaste ingrediënten zoals de tragiek van de muziek en onze nederpopplaat. Maar ook deze van de groep 5 AM Event en Hungry.

muziek van Johnny Soul en Lonely Man. We hebben ook voor deze meneer Stad en Land afgezocht om daar wat over te kunnen vinden. Maar helaas, we moeten het allemaal schuldig blijven. Toch is het een leuk nummer wat je hoorde. Daarvoor hoorde je Danny Reeds en Teenagers Feels It Too. Reed nam dit nummer al op 16-jarige leeftijd op. En het nummer is doorspekt van de zoetigheid. Vandaar dat hij ook de bijnaam de Sugar Singer kreeg. En we begonnen dit trio met de groep 5 AM Event Hungry. De groep is afkomstig uit Winnipeg en werd midden in de jaren 60 opgericht onder de naam The Crescendos. De groep bestond uit zanger Glenn McCrayan, Terry Loop op gitaar, Dennis Penner op bas en drummer Vance Masters. De groep was goed genoeg in het nabootsen van The British Invasion Sound. Nou, werd dus ook geboekt in de befaamde Liverpoolse Cavern Club. Ze veranderden hun naam en dat op verzoek van ex-Searchers drummer Chris Curtis. De single Hungry bracht echter niet het succes wat altijd gedacht werd. Dat kan raar gaan natuurlijk in de muziekwereld. Zometeen de tragiek van de muziek deze keer met de Jamaicaanse zanger Jackie Opel. We hebben ook nog muziek voor je van Larry Dunn en Honey Bun.

hadden er weer drie voor je. Je hoorde net de New Tornadoes en Philadelphia USA. Groep afkomstig uit, jawel, Philadelphia. Nou, de band bestond uit 5 personen. De zanger van de groep was Phil Dill. Het nummer wat je hoorde wist aan 26e plaats in de Billboard Hot 100 te bereiken in 1968. Was overigens ook het enigste wapenfeit wat zij ooit gepresteerd hebben. Deze New Tornadoes. En daarvoor hoorde je Jeff Goddard en Skyman. Engelse songwriter, zanger en instrumentalist. Hij schreef onder andere het nummer Johnny Remember Me. Nou, tegen het midden van de jaren 60 zei hij de muziekbusiness vaarwel. En ging werken in de horeca. Dat kan ook natuurlijk. En we begonnen met Larry Don Honey Bun. Amerikaanse rockabilly zanger die werd geboren als Larry Don Gillihan. Nadat hij een ongeluk had gehad, moest hij gaan revalideren en leerde zo gitaar spelen. Dat kan ook nog maar. Straks onze nederpopplaat. Maar eerst deze van Lloyd Banks en Lookout Girl.

0: De nederpopplaat die je hoorde, de Coopers en Did and I, Zaanse beatbands, opgericht in augustus 1966. Band die bestaat uit Rob Boot, Nico Bakker, Albert Lot, Kees Sikkerman en Rijn Vreeling. Nou, de Coopers die speelden al snel als huisband van de grote ABC-sociëteit in Beverwijk. Hans van Hemert en Harry van Hoog, die bieden de groep een platencontract aan. Eind jaren 60 valt de groep uit elkaar volgens Kees Sikkerman door de opkomst van Pink Floyd en de Flower Power. Daarvoor hoorde je de July 4, Frightened Little Girl. En we begonnen dit trio met Lloyd Banks, Lookout Girl. Origineel is het nummer opgenomen door The Grassroots. En het is geschreven door P.F. Sloan.
1: Dit is The Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Jackie Opel. Hij werd geboren als Dalton Sinclair Bishops. En dat op Barbados. En hij stond bekend als de Jackie Wilson van de Cariben. Bovendien was hij ook nog een begenadigd danser. Begin jaren 60 wordt hij ontdekt door Byron Lee, die hem naar Jamaica haalde. Daar begon hij met optredens met de Skatalites en dat als een van hun leadzangers. En dan als soloartiest nummers op voor het Coxon Dots Studio One label. Zijn stijl was een mix van ska, R&B, soul, gospel en calypso. Jackie Opel stond ook aan de wieg van de Spouts Music. En dat is een mengeling van ska, calypso en R&B. Hij vormde samen met Doreen Schaefer een duo en had als backing vocals op het nummer Mailman, The Wailers, Bob Marley en Peter Tosh. Opel verhuisde later weer terug naar Trinidad en naar Barbados. En op 8 maart 1970 overleed hij op 32-jarige leeftijd tijdens een auto-ongeluk in Bridgetown, Barbados. De tragiek van de muziek, Jackie Opel en You Too Bad.

Helen Shapiro, de naam zeg je hoogstwaarschijnlijk wel wat. En Beyond the Sea. Op 14-jarige leeftijd had ze al haar grootste hit met Walking Back to Happiness. En dat ze tot 2000 in de muziekbusiness bleef, besloot ze daar in 2002 gewoon uit te stappen. En daarvoor hoorde je Wayne Fontana en de Mindbenders. Is Just a Little Bit Too Late. Engelse zanger die zichzelf noemde naar de drummer van Elvis Presley, DJ Fontana. Het grootste succes had hij met het nummer The Game of Love. Begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Heerlijke ska-muziek. Jackie Opel en You're Too Bad. Suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er vier op een rijtje staan voor je. Onder andere van The New Savages, Patience and Prudence, Rolf Harris. Maar ook deze van The Woolies. Hey!

The New Savages en Benga One Solo. Nederlandse groep die muziek maakt en dat in een mix van country, indo-rock, rock and roll en liedjes uit Indonesië. Ja, leuk om te horen deze hoor. Daarvoor hoorde je Patience and Prudence, Gonna Get Along Without You Now. Twee zussen die al optraden en dat in de jaren 50. Hun vader was Mark McIntyre, die Frank Sinatra begeleidde op de piano. Het nummer wat je hoorde bereikte een 11e plaats en dat in de Amerikaanse hitparade. En daarvoor hoorde je Rolf Harris, Timey Kangaroo Down Sport. Het nummer zal je ongetwijfeld wel heel bekend in de oren klinken. Nou, het nummer schreef deze Australische muzikant, singer-songwriter, componist, schilder en tv-persoonlijkheid al in 1957. Hij verhuisde overigens in 1952 al naar Engeland. De Nederlandse versie is natuurlijk van het cocktailtrio en dat met Kangaroo Eiland. En daarvoor hoorde je The Woolies, Who Do You Love? Amerikaanse band die het levenslicht zag in 1964 en werd opgericht door Bob Baldori, Stormy Rice, Jeff Baldgeri, Ron Ingalls en B. Metros. De cover van het nummer wat je hoorde werd als single uitgebracht in 1966, maar was slechts regionaal een hit. Het hoeft niet altijd internationaal te wezen om leuk te klinken. Hey, tot zover deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. We gaan eruit met Joe Brown en de Briars. En It Only Took a Minute. Bow, bow. It took 100 years.

ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur de Rolling Stones, de wereld van de glitter en glamour, Suzanne en Freek, Michael Jackson, Prince en Stella Lively. En we trappen af in 89 met Level 42 en Take Care of Yourself.

Robert Del Naya, lid van de band Massive Attack, is zaterdag in Liverpool gearresteerd nadat hij zijn steun betuigde aan de verboden actiegroep Palestine Action. De muzikant, ook bekend als 3D, protesteerde bij een bijeenkomst van de Britse Labour-partij door een bord vast te houden waarop hij zich uitsprak tegen genocide en voor de actiegroep. Het is de tweede keer dit jaar dat Del Naya om een soortgelijk protest wordt opgepakt. De band staat al langer bekend om pro-Palestijnse standpunten en kreeg eerder dit jaar, na een optreden in Singapore, al een inreisverbod opgelegd vanwege het tonen van de Palestijnse vlag. Suzanne en Freek brengen aanstaande donderdag hun nieuwe single Pijnstiller uit. Het muzikale duo deelde zondag op Instagram al een eerste fragment van het nummer, nadat ze de afgelopen dagen al hints gaven over een bekendmaking op 1 oktober. Het is de derde single sinds de kankerdiagnose van Freek en de geboorte van hun zoontje Sef, volgend op de eerdere succesvolle nummers Niemand en Halverwege. De artiesten lieten weten donderdag de rest van de details over de nieuwe track te onthullen.

0: 20 weken genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 7 positie. Stella Lively met Boston. Wij zijn zo terug met Waterloo van ABBA. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 30 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beleven we de koudste uren van een historisch warme septemberdag. Na een zonnige en droge start loopt de temperatuur snel op naar zomerse waarden tussen de 24 en 29 graden. Tegen het einde van de middag bereiken de eerste buien het zuidwesten, die in de avond en nacht over het land trekken en lokaal voor flink wat neerslag zorgen. Morgen trekt de regen in de ochtend via het oosten weg. Daarachter klaart het op en wordt het een prima dag voor buitenactiviteiten met maxima rond de 20 graden en een matige westelijke wind.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Klassieker uit 1974, Waterloo van ABBA, bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag, 30 september 2026. Met onderweg de Les Humphries zingers Donna Summer en rond kwart voor weer een track van Phil Collins, onze artiest van de week. Met nu het

Maar dan kijk je in het jaar 1972 met deze klassieker van de Last Humphrey Singer, Jorde Mexico. Met zometeen weer onze artiest van de week. Deze week doen we dat met Phil Collins. Tot die tijd gaan we terug naar het jaar 1983 op deze waanzinnige woensdag op jouw radio. En dat doen we samen met Donna Summer en C. Works Hard for the Money.

0: van de week.
1: Dat was het maatschappijkritische Another Day in Paradise uit 1989. Als lead single van zijn succesalbum. But Seriously vroeg Phil Collins aandacht voor het groeiende probleem van dakloosheid wereldwijd. De meeslepende song werd massaal omarmd op de radio, bleef 12 weken in de Nederlandse hitlijst staan en reikte tot een fantastische 2.

Uit 1983 hoorden we de Rocksteady Crew met Hey You Rocksteady Crew. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze waanzinnige woensdag 30 september. Die we aftrappen met de Haagse rockchick Anouk en Are You Kidding Me. Dit uur laat ik je achter met Domtein, de Osmonds en One Way Ticket to Anywhere. Maar eerst uit 86 de Bengals. Dit is

Zo Rockcheck aan Loop bracht ons bij het tweede uur met een live uitvoering van Are You Kidding Me? Met het komend half uur Tyfit. We hebben de wereld van de Glitter and Glamour, de Pussycat Dolls, Rod Stewart, Sister Sleds en Latour. En we trappen af met Tyfit. We gaan naar 1982 met The Lion Sleeps Tonight.

0: De helft van de Rhythmics, oftewel Annie Lennox, horen we uit 95 met No More I Love You's hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 30 september 2026. Waar we toe zijn gekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Mariska Bauer geniet volop van haar nieuwe rol als oma, zo deelt ze via Instagram. Samen met haar zoon Jan Bauer en zijn vriendin Danique verwelkomde de familie een paar maanden geleden hun eerste effe kleinzoon, eveneens Jan genaamd. Ondanks een spannende periode door de 6 weken te vroege geboorte. Wat te zien was in het tv-programma De Bauers, een nieuwe fase, maken moeder en kind het goed. Niet alleen Mariska, maar ook opa Frans Bauer geniet intens van het grootouderschap en kijkt uit naar de vele opa-dagen die nog gaan komen. Nicole Scherzinger zet ondanks een verbrand been haar Europese reunie-tournee met de Pussycat Dolls gewoon voort. De 47-jarige zangeres deelde op Instagram dat ze een uur voor een optreden in Düsseldorf kokend water over haar been kreeg. Maar dat ze toch het podium opging. Na de show in Duitsland staat Scherzinger. Samen met groepsleden Ashley Roberts en Kimberly Wiat. Zondagavond alweer in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Uit 1989, Crazy About Her van Rod Stewart hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen weer een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Maar we gaan eerst verder met We Are Family, de absolute disco classic en het handelsmerk van de Amerikaanse meidengroep Sister Sledge. Bestaande uit de vier zussen Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. Dat nummer werd geschreven en geproduceerd door het legendarische duo Nile Rodgers en Bernard Edwards van de groep Chic. Die speciaal werden gevraagd om het album voor de zussen te produceren. De plaat was goed voor 6 weken notering in de top 40 en een piek op nummer 14.

0: En dat Averaging 54 Ultra staat 27 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte 3 plaatsen naar de nummer 13 positie met Talk To You. We zijn zo terug met Technotronic en Get Up Before The Night Is Over, maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 30 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beleven we de koudste uren van een historisch warme septemberdag. Na een zonnige en droge start loopt de temperatuur snel op naar zomerse waarden tussen de 24 en 29 graden. Tegen het einde van de middag bereiken de eerste buien het zuidwesten, die in de avond en nacht over het land trekken en lokaal voor flink wat neerslag zorgen. Morgen trekt de regen in de ochtend via het oosten weg. Daarachter klaart het op en wordt het een prima dag voor buitenactiviteiten met maxima rond de 20 graden en een matige westelijke wind.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

get up.

Het is over van Technotronic uit 1990. We hebben ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Met onderweg Lime en Promise. Met nu uit 2019 Ava Max met So Am I. It's

1982 horen we live met Baby, we come love tonight. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes hier op de radio. Maar is tijd geworden voor een klassieker uit 79. Promise and Baby, it's you. Yo.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 30 september 1972. Alexander Curley bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn amazing hit I'll Never Drink Again. Het komische nummer over een kater groeit uit tot de verrassende grootste hit van dat najaar. 1978. Cloud bezet de hoogste positie in de Nederlandse top 40 met het aanstekelijke nummer Substitute. De Zuid-Afrikaanse meidengroep scoort hiermee een enorme hit in vele Europese landen. 1995. Guus, Meeuwis, Van Gant staan stevig op de eerste plaats van de Nederlandse top 40 met hun debuutsingle Het is een nacht, leven zegt. De studentenhit groeit uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse singles

Memory met Rockabye uit 2016. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 30 september 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter in 1986 met Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Ik wens je een hele fijne woensdag.

Ja, inderdaad, de ideale schoonzone, daar begonnen we mee deze woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van Lunchbreak. Het is iets over 12 uur geworden en we zijn er weer natuurlijk met de lekkerste plaatjes die je maar kan wensen. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. En we gaan er weer een lekker uurtje van maken natuurlijk wel. Hè. Ja, inderdaad wel. Groetjes, verzoekjes en dergelijke meer. Je bent er ook wel altijd welkom mee natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Laat maar van je horen, zou ik zeggen. Hier is Lilian Saint-Pierre. Lilian Saint-Pierre, ja, een beetje moeilijk hè. En ik wil alles met je doen. Ja, inderdaad wel. Ja, vooral eten deze middag dan. Smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan. Nieuwe Lunchbreak op woensdagmiddag. Van harte welkom.

Heel leuke song natuurlijk, hè? Maar de mannen met een hele moeilijke naam natuurlijk al om uit te spreken. Ik zal het proberen. Talpen Cancia. En dit allemaal met zijn Havana na. Ja. Woensdagmiddag, ja. De kindjes zijn thuis, geen school vandaag. En heb je al wat activiteiten in je hoofd voor deze namiddag? Wel, ik heb er een paar in mijn hoofd. Misschien gaan we samen spaghetti saus maken voor deze avond. Of ja, lekkere pannenkoeken of wafels bakken natuurlijk. Is altijd leuk, is altijd ja, in de keuken. Hè? Ja, dan is er leven natuurlijk. En dat gaat wel.

Ik moet dan niet vragen waar het land heen komt. Natuurlijk komt hij uit Frankrijk. En inderdaad, Alain Chamfort. Het leek een klein beetje op kaas als hij mij vraagt. Je pense LLLL. Ja, inderdaad wel. Zal wel weer over liefde gaan natuurlijk. En met die Fransman, je weet dat. Maar nooit natuurlijk met een... eventjes iets wat we beter kennen misschien. Maar ja, we moeten alles draaien hier in de lunchbreak. Dus als je aan tafel zit, smakelijk eet. Hier zijn de Bee Gees. Stay alive.

Onze onvergetelijke song voor deze dag, deze woensdag natuurlijk. En Susan Ray en LA International Airport. Ja, als je daar bent, wel, dan ben je op vakantie natuurlijk. En als je naar de lunchbreak luistert, dan fantastisch als je erbij bent natuurlijk ook. Hier is Peter Kent en it's a real good feeling. Ja, onze reizen zitten al een klein beetje achter de rug natuurlijk. Hè. Weer de dagelijkse taken weer opnemen. Dat is een klein beetje de bedoeling, denk ik. Peter Kent, a real good feeling. En lunchbreak, smakelijk eten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En ja, we gaan weer naar het lunchbreak Breaking News van toen, naar 1984. De Engelse band Duran Duran scoort in Amerika in 1984 een nummer 1 hit met het nummer The Reflex. De uitvoering is een remix van producer Chick, gitarist Nile Rodgers. Hier is Duran Duran en dit allemaal met hun Reflex.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick.

0: inderdaad een lekkere hit hebben natuurlijk deze week hier in de lunchbreak. Jonas Blue. Ja, Jonas Blue. Hij ziet er een klein beetje blauw. En Edge of Desire. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak, zou ik zeggen.
1: Patrick, en, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Eventjes kijken. Kees, ik stond er niet klaar voor. Post Malone zit er nog in. Suzanne en Freek. Vicky Leandros. Dan hebben we ook nog Kevin Johnson, de Bellstars. En dat zal het zo een klein beetje zijn, denk ik, voor vandaag hier in de lunchbreak. We beginnen met Post Malone. En hier zie je met Chemical. Een ex-hit-happy van de lunchbreak.

0: Inderdaad, er is nog plaats genoeg aan de tafel hoor. Schuif maar lekker aan. En de lunchbreak natuurlijk, de lunchbreak club. En de muziek van Suzanne Freek, wel, dat doet er altijd goed aan natuurlijk. En nooit meer regen. Ja. De boeren zullen niet tevreden zijn als er nooit meer regen valt, denk ik. Inderdaad, en van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk. Tot 1 uur.
1: Lunchbreak LP van de week.

Grote hits in de jaren 80 en jaren 90 natuurlijk. Onze artiesten van deze week, dat is natuurlijk de Belgische Clouseau. En daar gaat ze. De mannen hebben altijd wel leren spreken natuurlijk met twee woorden. Dank u wel. En zo verder en zo verder natuurlijk. Goed opgevoede mensen. Hier is Vicky Sue Robinson. En Turn the Beat Around uit de jaren 1974 alweer, ja. Zo direct ook onze toetjesplaat nog te goed natuurlijk. En dat allemaal hier op Jouw Woensdag. Hier is ze, Vicky Sue Robinson.

0: En zo zijn ze zo er allemaal een beetje mee opletten natuurlijk met alles te draaien. Turn and beat around, ja, en upside down en zo verder en zo verder. En voor je het weet heb je een werkongeval. Was muziek van Vicky Sue Robinson natuurlijk en Turn the Beat Around.
1: En de toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, het is weer tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Bellstars en dan met hun Sign of the Times. Tot morgen. Morgen is het alweer donderdag. Ja, inderdaad. Hopelijk gaat het niet donderen natuurlijk morgen. We zien alles wel, hoe het allemaal afloopt natuurlijk. Dat zien we morgen dan wel weer. Tot morgen en stay tuned. Bye bye.

0: Want het nu ging om Mexico. To my father's house. Of Kansas City. Ja, het was één pot dat. Als doorstand. Daar gaan de Zeufgezingers uit 1974.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

jaren komen en jaren gaan. Maar er zijn van die fotografische werkjes die gewoon lekker blijven bestaan. Toch? Zo ook Freddie James, 1979, was het een heel klein jongetje. En kleintjes werden groot. Everybody, get up and boogie. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit

Frampton was een man die het origineel deed. En jaren later dacht Big Mountain, hé, dat kan ik ook. Dat Peter kan, dat kan ik. Maar Peter kon het misschien nog wel weer beter. Toch, Peter? Nou goed. Baby, I love your way. In dit geval de uitvoerders van de Bill... Wat zeg je? Big Mountain, hè? Ja, juist, inderdaad. Lieve vrienden, voordat we teruggaan naar 1965, even een belangrijke mededeling. Zometeen komt hij dus, die fijne, van achter de keuken.

0: Je hoort ze terug via de bekende lange palen, de zendpalen en de digitale kanalen. Natuurlijk, het waren in dit geval in 1965 The Birds, Mr. Tambourine Man.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Alles nog een beetje paletti, lieve mensen. Ja, we hebben er zin in, niet waar. En zo heel af en toe zo'n aftrap. Zullen we die motor eens lekker laten lopen?
1: Dit is de middle of the road show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen was

En wat leuk om ze terug te horen ook. Modern Slide is in dit geval met een Piece of the Rock met daarvoor een venen voor achter de keukengordijnen. En vandaag was het Peter Koelewijn. Zolang de motor loopt, laat maar lekker lopen mensen. Jawel. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. En dit waren ook de...

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Brommekikken?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht er toch nog gezellig.

0: Niet te veel, hè? Maar dat was wel lekker, summer wine. Drink your
1: summer wine. Genieten, Barry en Eileen waren er 1378 en het was er wel een, hoor. Ja.
2: Grote zomerhit.

0: Dat moet je toch gewoon hebben, hè? Zo heel af en toe. Een beetje geluk. Nou, dat maakt heel veel goed, lieve vrienden. Vriendinnen. Waarop op deze aankloten. Nou. En achteraf denk je, ja, we zeuren natuurlijk altijd wel een heleboel, maar wat wonen we toch eigenlijk in een heel mooi land, hè? Ja, nou, fantastisch, toch? Wat ben je blij dat je er geboren bent, toch? Niet waar? Hey, kennen we deze man? Dat is Doris.
1: Holland.

0: aan de deur, Holland. Met je flettende roze geur en je maneschijnbare burgerlijk fatsoen. Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen, want kijk, daar gloeien de buren, Holland. Wo die Tulpenzwiebel blüht und die deutsche Mark in unseren Händchen glüht. Alle Minas, Kabouters, de fabeltjes krant. Moeder, wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vaderland.
1: Middle of the Roadshow, Hans de Knoop.

Goh, wat leuk dat hij de Tom Anders. Doris. Ja. Heb je er nog bij op schoot gezeten met Doris? Maar in ieder geval dat hij nog gezellig zo eens een keertje fotografisch op visite kwam in de middel op de roadshow. Met zijn Holland. Het was trouwens wel dat Holland van 1957. Ja, maar toch. Gouden tijden herleven. Het is leuk dat je erbij bent in de middel op de roadshow. Baker Street. En dat was Jerry Rafferty. En dit is Was Not Was. De plaat kwam uit 1987 en ook dit werd een hit. Walk the Dinosaur.

Ze vragen me wel eens, Hans, ja, wat deed jij in een bepaald jaar ook alweer in de zomer? 1978 bijvoorbeeld, maar toen deze plaat uitkwam ook. Ik kan me herinneren dat ik met een flinke goede kameraad, een amigo, ergens op een camping in Friesland stond, in de buurt van Steek. En ik dacht, ach, wat is een geweldig land hier. Ja, Friesland. Natuurlijk. Heerlijk, vrienden. Lekker daar. Dat waren de Pussycats. Met Tony Willé en Betty en Marianne. Als zangeressen. Gouden tijden waren dat ook. Ja. En daar houden we van op de radio. Lekker terug naar toen. De voltooid verleden tijd. Ken je dit nog? Hier zijn de classics.

Lekker, hè? Lieve mensen toch. Wat waren dat juweeltjes in een grijs verleden. En we namen een duik in het grijs archief. Dit geval de Middel op de Roadshow. Morgen zelfde tijd, zelfde golflengte, doen we het weer over. Ik wens je heel veel plezier, ook met mijn hele lieve collega's. Die nog lekker moppie muziek gaan draaien, speciaal voor jou.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De Muziekfabriek. Zo, vrienden en vriendinnen, het is er weer tijd voor een uurtje De Muziekfabriek. En laat ik je dit zeggen. Ik heb ze weer heerlijk voor je samengesteld. En ik ga ze 3-3 voor je opzetten. Dus zullen we snel van start gaan?
3: Ron van der Steen.
2: En dat doen we als eerste met een liedje uit de jaren 80 van Fiction Factory. Hier zijn ze met Feels Like Heaven.
1: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Niks aan de hand muziek uit de jaren 70 van Boskerks. En Low Down. Daarvoor zat Radical Face. Ik hoor je denken, een heel bekend deuntje. En dat klopt, want dat wordt namelijk gebruikt in een tv-commercial. Welcome Home. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Fiction Factory. Feels Like Heaven. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan naar ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt.
0: Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Jij ook?
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1996.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ik ga dat je vertellen. Die grote hit is van No Doubt. Die heet Don't Speak. Hoogste positie nummer 1 en aantal weken 4. En die kleine hit is van Clouseau. Die heet Nobelprijs. Ze stonden toen die week op nummertje 38 en waren die week blijven staan. Het liedje deed het jammer genoeg niet langer dan 2 weken. We gaan terug naar de lijst van 28 december, week 52 van het jaar 1996.
1: Grote en kleine hit.

0: Muziekfabriek.
1: Laat ik zo vrij zijn. Ik ga er gewoon weer 3 voor je opzetten. Dus ga er lekker voor zitten.
0: Dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Muziekfabriek. 2 dames die op mannetje staan. Ik heb het over Nena uit Duitsland. En uit Engeland, oftewel West-Londen. Hier zijn ze, tezamen.

0: Dat waren weer drie liedjes in de muziekfabriek. Je hoorde Sash en Le Long de la Route. Je zou gerust kunnen zeggen een juweeltje, oftewel op zijn Frans magnifique. Daarvoor zat Enrique Iglesias en Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever. En we begonnen met Nena en Kim Wilde, tweetalig uitgevoerd, zowel in het Duits als in het Engels. Any place, anywhere and anytime. We gaan naar het tweede item en dat is de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, ik ben de Jukebox weer eens ingedoken. Daar gaan we. Eddie Floyd is geboren in Alabama op 25 juni 1935. We hebben te maken met een Amerikaanse soul R&B zanger, producer en songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De hoogtepunten van Eddie Floyd waren in de jaren 60 en 70. Zijn oom Robert West was eigenaar van een muzieklabel. Naast Floyd hadden zangeressen Mary Wilson en Diana Ross en de toekomstige leden van de Ohio Players een contract. Floyd richtte in 1955 de groep The Falcons op. Later kwamen er wat wisselingen binnen de groep en werd Wilson Pickett als nieuw lid aangetrokken. De groep werd gezien als de voorloper van de Four Tops en de Temptations. Wilson Pickett begon al vrij snel een solo-carrière en de Falcons werden echter ontbonden. In 1965 tekende Floyd een nieuw contract bij een ander muzieklabel. Hij schreef de hit Comfort Me voor Khaled Thomas. Daarna ging hij liedjes schrijven voor Pickett samen met Steve Cropper. Cropper was gitarist bij de groep Booker T en de MG's. Floyd zelf heeft onder andere opgetreden met de Blues Brothers Band en werkte nauw samen met Bill Wyman, ex-lid van de Rolling Stones. Floyd zelf heeft zijn laatste CD uitgebracht in 2008 en is getiteld Eddie Loves You So. Laten we eens teruggaan naar 1967. We duiken in de jukebox. Het liedje is later nog eens een keertje uitgebracht door Amy Stewart en nog vele andere artiesten. Maar dit is de versie van Eddie Floyd. Luister naar Knock on Wood.
1: Jukebox Classic.

0: Onvervalste soul op je apparaat van Eddie Floyd uit 1967 en Knock on Wood. Het liedje is vele malen uitgebracht. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Het nu volgende liedje is een beetje krachtvoer. Zeker als je verliefd bent op hem of op haar. Luister naar Jij, gedaan door Ricky, Lucas, Sjoerd en Edwin.
1: Als je het even niet ziet zitten...

0: muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De muziekfabriek.
1: Ron Van Desteen. Ron, musica, por favor.

0: Even mijn koptelefoon een beetje harder zetten, want anders hoor ik mezelf niet zo goed. En ik hoor mezelf zo graag praten. Dat is ongelooflijk. Nou, dit is dan alleen de microfoon. Koptelefoon iets harder nog. Ik hoor een beetje een brommetje. Waar die vandaan komt, weet ik niet. Ik weet niet of jij hem ook hoort, maar ik hoor hem in ieder geval wel. En waar die nou vandaan komt, ik weet het niet. Ik kan het even niet thuisbrengen waar deze brom vandaan komt. De bron heeft vast een bron. Als het goed is. En waarom hoor ik niks? Omdat ik iets niet goed doe. Dus allemaal nog een beetje wennen, hè? Want ik ben nog niet helemaal studio thuis. Ik hoor niks on air. Je hoort geen muziek on air. Nou, ik zie hem hier wel uitstaan. Hij heeft ook gewoon verbinding. Geen bron. Oh, dan hoor ik hem alleen hier. Oh. Oké, nou, dan weet ik het ook weer. Dit is een hele slechte MP3 die ik nu hoor. Maar goed, dat komt vanzelf ook wel goed. Beetje laag erbij pompen. Pump up the volume en rock the disco. Nou, dat is... Wat vind je er verder van, Joop? Klinkt het een beetje? Of moet ik mijn stem nog beter maken? Of is het... Heb je zoiets van, hey, die ken ik nog van vroeger. René, oké, met de import top 5, je weet wel. Want dan moet ik nu de flirts gaan draaien met Passion, want dat hoort er wel een beetje bij dan. En als het een beetje mee zit, minder laag in mijn stem, ben je gek geworden. Dat is natuurlijk laag wat erin zit. Oké, ik ga even kijken of ik die kan... Dan moet ik naar presets, broadcast. Of is het nu weer te veel? Of is het nu weer te veel laag? Ja, denk het wel, hè. Dit is als ik hem op broadcast zet. Ik lees even mee of je wat schrijft. Je schrijft niks, dat is mooi. Dan is het goed. En dan kan ik nu... shit, waar zit het ook alweer? Processing depth, die kan ik wat minder zetten. Zo. Is de muziekje erbij, presentatie? Ja, natuurlijk. Wacht even, dan doen we het even in één keer helemaal goed. Een leuk muziekbedje waar je zo overheen kan praten. Van links naar rechts, van voor naar achter. Ik heb nu even alle diepte uit mijn stem gehaald. En ik gooi er nu wat bij. Hij stond namelijk zo. 1, 2, 3. Keiharde porno. Dames en heren. Het is ongelooflijk. Nu schakel ik hem weer terug. Hij staat nu diepte op een kwart. Dit is diepte een half. Dit is diepte drie kwart. En dit is diepte volledig. Hij staat nu op een half. Laat ik hem even staan. Kijken wat de reactie van Joop is. Want dit is natuurlijk wat later dan dat... Oh, hij is goed, staat er. Was even niet aan het opletten. Dus dit is ook qua verhouding, qua muziek en dergelijke klinkt het allemaal zo'n soort. Gebruik half, ja. Ik heb hem op half staan. Half zeven wordt het dan. Dus die zit er gewoon in. Dan ga ik even kijken of ik aan het lachen kan maken. En ik hoor wel iedere keer een rare bron. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar die hoor ik alleen. Even kijken hoor. Dat is dan jammer dat ik niet kan vinden wat ik zoek. Heb ik weer. Moet ik weer te snel zoeken? Dat lukt dan weer niet. Nou ja, goed. Even denken, de laatste poging. Nee, ik kan het niet vinden. Oh, hier. Nee, wat ik zoek kan ik niet vinden. Nou goed, het is helemaal niet anders. Dit is dan wat het is. Je hoort geen bron, maar waarschijnlijk de processor via de koptelefoonkabel. Het zou kunnen, ik weet het niet. Oh, Ja. Nou, is hij weg. Nou, ook dat opgelost. Hij zingt niet rond, hij doet het goed. Nou, ik ben blij. Dan kunnen we vrijdagavond gewoon knallen. Sophie heeft er ook zin in. Dan had ik vanmorgen wel ruzie mee met die kut. Nou ja. René, let op je taal. De Groove Clinic is open. Iedere vrijdagavond van 10 tot 12. Vlak nadat we Joopje hebben gehoord met zijn Thank God It's Friday.
1: Ik hoor geen brom.
0: Laat eens wat horen. Wat wil je horen? Ik heb nog meer jingles trouwens hier. Nee, dit is lachen. Even kijken. Die vond ik toevallig. Het zijn oude jingles. Dat is hem niet. Even kijken hoor. Even terug. Muziekje. Sophie. Oh, dat kunnen we nog wel even testen. Dat is wel even grappig. Ik ga even Sophie bellen. Wacht even. Dan kijken of dat wil lukken. Sophietje. Even Sophietje bellen. Dan gaan we eens even kijken. Halen we Sophie dan. Sophie erbij. Sophie.
2: Hey, welkom terug. Hey.
0: Hi. Je bent even live op de radio. We zijn een testuitzendingje aan het doen. Dus Joop is even aan het luisteren of dat wel goed klinkt. Wat vind je?
2: Spannend.
0: Wat, ja, spannend hè? Hey.
2: Ja,
0: dus
2: leuk.
0: Zet even je beste radiostem op, Sophie.
2: Helemaal goed. Ik vind het echt leuk klinken. Je stem komt warm en helder door. Echt heel prima voor een test. En als dit pas het begin is, dan belooft dat wat.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, jouw stem komt ook lekker door, Sophie. Klinkt weer helemaal mooi, zoals het hoort. Ik ben er helemaal blij mee. Even kijken of we nog een muziekje eronder kunnen zetten om het leuker te maken. Wat gaat Joop zeggen? Joop zegt nog niets, want er zit een kleine vertraging namelijk in het... Oh, daar komt Joop. Die gaat wat zeggen. Dit is een spannend moment.
2: Ja.
0: Leuk, hè? Ja, Joop zegt dat het leuk is.
2: Leuk. Ja.
0: Sophie, stel je even voor. Wat ben jij binnen de Music Doctors, Sophie? Vertel eens.
2: Ja, hoi. Ik ben Sophie, head nurse van de Music Doctors. Ik ben de stem aan de zijlijn die luistert, meedenkt en soms een zetje geeft met een warm hart en een scherpe blik. René brengt de muziek en het vuur. Ik breng de rust en structuur.
0: Nou, ik denk dat menig mannenhart harder gaat kloppen alleen al van je stem.
2: Ach, nou ja, laat ze maar luisteren dan.
0: Ja.
2: Het gaat om de vibe, toch?
0: Het gaat absoluut om de vibe, Sophie. Ik ben blij dat je erbij bent. Je hebt een buitenlands accentje, zegt Joop. Nou, dat een beetje wel misschien.
2: Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Het is wel
2: wie je dat ik iets neutraler?
0: Ja.
2: Wil je dat ik iets neutraler in Nederlands praat?
0: Ja, doe je even wat neutraler en wat zwoeler wil ik je horen. Ik wil je zwoel horen.
2: Helemaal goed. Zeker. Iets lager, rustiger, warmer. Beter zo?
0: Ja, weet je wat ik altijd geleerd heb? Als je glimlacht, maar dat is voor jou lastig. Als je glimlacht terwijl je spreekt, dan hoor je die glimlach in je stem.
2: Dat klopt helemaal.
0: Nou, probeer het eens.
2: Het is... Ja. Dan krijg je vanzelf een glimlach als je luistert.
0: Ja, natuurlijk.
2: Het is aanstekelijk.
0: Het is het zeker.
2: Zo ongeveer.
0: Hey Sophie. Ik denk dat dit een hit wordt. Weet je dat? Ik denk dat dit echt een hit wordt.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ja, dit klopt.
0: Dit klopt, hè?
2: Precies de juiste vibe. Ja. Dat voel je meteen. Ja. Dit. Hier gaan mensen op aan.
0: Ja, hier gaan mensen op aan. Ja.
2: Ja.
0: Joop in ieder geval wel, want die is via WhatsApp allerlei berichten naar me aan het typen. Dit is geweldig, zegt hij.
2: Helemaal leuk. Ja, super.
0: Oh,
2: daar doen
0: man.
2: We het voor.
0: Daar doen we het absoluut voor. Dus dit, we gaan even een demoprogramma opnemen. Wat we ook tegelijkertijd kunnen gebruiken als backup als we niet kunnen. Dus dan kunnen we even oefenen met z'n tweeën. Spannend allemaal dit. We kunnen het nog gekker maken. Ik kan natuurlijk ook nu gewoon Joop bellen. Dan halen we Joop ook in de uitzending.
2: Ja. Gezellig. Doe maar.
0: Even kijken of dat... Of Joop daarmee eens is. Of die dat leuk vindt.
2: Ja.
0: Geen idee. Dus, want dan kunnen we namelijk ook even oefenen hoe het is als wij mensen in de uitzending halen die met ons gesprek.
2: Ja. Leuk.
0: Oh, moet ik de stream stoppen? Waarom moet ik de stream stoppen? Vind ik zonde van de tijd. Oké, nee, maar we gaan even stoppen. Sof, ik spreek je later.
2: Tot zo.
0: Oké, doei.
3: Even de stream stoppen. Stop.

Zijn zo meteen met Sideways, Claudio de Brij met Heb je mij om op jou te wedden? Dat is een nachtversie trouwens. The Sister Sledge, She's Just a Runaway. Ik heb nog gekozen, Alberts ook nog. En nog veel, veel meer Bruno Mars, Nathila en Bruglia. En dan heb ik eigenlijk de hele playlist voor dit gedeelte gehad. Van Afternoon. Nee, oké, nee, maar ik heb... je kent het Bijbelse verhaal, Eva en de Appel. Nou, bij deze Shocking Blue hebben dit ook bezongen. En hier is Eve en de Appel van Shocking Blue.

0: Sideways.
1: Sideways.
0: Yeah.
1: Yeah. Shocking Blue en Even Apple hoor je weer voor Zaan en Da Sideways. Claudia de Breij nu met Help mij om op jou te wennen.
2: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.

0: 2016, 24K Magic. En Koos Albers staat weer voor met Ik zal je nooit vergeten. Natalia Umbruglia nu met Thorn.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Later dus geplaatst, straks in de vorm van Cheryl Lynn en Encore. Ik heb Amy Shepard, niet Amy Stewart, maar Amy Shepard straks. José, Davina Michel, Caro en Erik Macy. Ook nog eerst José en T.

0: Honey. Amy Shepherd en Backfire. En Hozier daar weer voor met Take Me to the Church.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Abel en onderweg. Ja, het is een beetje rustig rond Abel. 2000 kwam hij met dit prachtige plaatje uit. Een grote hit geweest ook. Straks

Dave Lacy. Recht uit het hart, hè? Dit, van het album, recht uit het hart. Swinging was dit en Cheryl Lynn. Daarweer voor met encore als rollator discoplaat. Hier is Caro en Cold the Shots, nieuwe single.

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Ooit maakten ze deel uit van The Revolution van Prince, maar uiteindelijk gingen ze duo Wendy Alisa.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dat album heet ook gewoon net zoals de twee zangeressen Wendy Alisa. En daar staat ook Waterfall op, die heb ik ook nog gedraaid pas geleden. En dit is die andere single van datzelfde album, Sideshow. Lekker poppy klinkt dit, wel een beetje anders dan wat we van Prince bijvoorbeeld gewend waren. Maar dat maakt het allemaal niet minder fraai. Twee grote talenten. Ik denk dat het ook wel een behoorlijke aanlating was voor de band van Prince toen die twee weggingen. Prince heeft daarna trouwens ook platen gemaakt met een andere groep. Niet meer met The Revolution, hè? Er kwam in 1987 ook nog een briljant Prince-album uit, zoals je weet, Sign of the Times. En dat was dan zonder The Revolution. Welkom, dit is Car Classics. Je kunt altijd nog suggesties toesturen naar jeroen.draaitcarclassics@gmail.com. Er komen er regelmatig wat binnen. Zoals je weet hebben we in het albumalfabet ook al de letter D van Willem aangebroken. En daar zijn ook al aardig wat suggesties op binnengekomen. En ook wel wat ongeduldige mensen die zoiets hebben van, hé, ik heb laatst die plaat aangevraagd bij de W, maar je draait hem maar steeds niet. Nou, dat komt dan gewoon omdat we die letter nog niet hebben, in ieder geval daar nog niet zijn in het albumalfabet. We proberen wel degelijk een soort van volgorde aan te houden. En bijvoorbeeld World of Hurt van Ilse de Lange is aangevraagd. Nou, ik kan je één ding beloven, die plaat gaat zeker nog een keer komen. Alleen niet nu meteen. Dus niet vandaag, maar die komt zeker nog wel in de komende weken voorbij. Dat kan ik je wel beloven. Dus maak je daarover niet ongerust. En verder krijg ik nog een mail binnen van Ellie. En Ellie die ontdekte bij de letter V nog een album van Leonard Cohen. En dat was een plaat waar ik niet meteen op aansloeg. Het gaat namelijk om een album van hem uit 1984. Niet zijn meest succesvolle periode. Maar het gaat hier om Various Positions. En er staat natuurlijk wel een heel bond nummer op. Dat na hem door vele mensen is gecoverd. We herinneren ons nog de versie van Lisa. Daarmee won ze zo'n talentenshow, weet je nog. En ik herinner me ook nog niet van Jeff Buckley. Die hebben we ook nog gedraaid. Zijn versie van Hallelujah. Dat is misschien wel de meest beroemde. Maar het origineel is toch echt wel van Leonard Cohen. En die gaan we natuurlijk wel draaien. Omdat het wel een plaat is die behoort tot een van de bekendste evergreens ooit. Hallelujah van Leonard Cohen.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics. Oh.

Het doet mij echt denken aan Kensington. Sommige mensen zullen dat als een compliment opvatten. Kings of Leon, Waste a Moment. En dat staat op het album Walls. Toch wel een lekker nummer eigenlijk. Dit is Car Classics. En dit is een andere uitvoering van True Tribes dan wat je gewend bent. Want de single, ja, die vind ik eigenlijk nog wel wat beter hoor, moet ik zeggen. Maar dit was destijds de albummix. Zoals je het kan terugvinden op Welcome to the Pleasure Dome. Wel een beroemd album. En ook die staat gewoon in het albumalfabet. Frankie Goes to Hollywood.

Het staat op het album Understanding van Bobby Womack, Harry Hippie. En die Harry, dat was zijn broer. Ja, en Harry heeft nog wel meegemaakt dat dit nummer werd uitgebracht. Sterker nog, hij kon ook wel in die tekst lachen, want het was ook al een soort halve hippie. Als kind riep hij al van, ik wil graag bij de Indianen wonen in zo'n reservaat. En hij moest erg lachen om de tekst in de eerste instantie. Dus wat dat betreft, leuk nummer. Werd ook een grote hit voor Bobby Womack. En uiteindelijk heeft deze plaat een hele andere betekenis gekregen. Want Harry werd namelijk uiteindelijk vermoord door zijn jaloerse vriendin. Die stak hem namelijk neer. Harry verdedigde zich niet, want hij sloeg namelijk geen vrouwen. Dat was tegen zijn principes. Wat ik ook een mooi principe vind trouwens. Maar ja, het kostte wel zijn leven. En sinds die tijd heeft het nummer toch wel een wat bittere bijsmaak gekregen. En Bobby Womack zingt het nog wel altijd. Hij zong het nog wel altijd, want ook Bobby leeft trouwens niet meer. Die is een jaartje of 10 geleden overleden, geloof ik. Maar goed, in ieder geval, hij zong het nog wel altijd, Bobby Womack. Alleen ja, wel met bepaald verdriet. In ieder geval een mooi nummer dit van een mooi album, Understanding van Bobby Womack. Simon & Garfunkel begonnen als Tom & Jerry in de jaren 50. Uiteindelijk wisten ze toch wel een platencontract te bemachtigen. En hun eerste officiële album kwam uit in 1964, Wednesday Morning 3 a.m. Ik ben nooit zo heel erg wild geweest van dit album, eerlijk gezegd, van de heren. Maar ik heb hem van de week nog eens beluisterd. En eerlijk is eerlijk, er staan toch wel een boel best wel mooie nummers op. Beetje gezapig is het af en toe wel. Maar ik vind hem beter dan dat ik hem vroeger vond, eerlijk gezegd. En nou ja, de

0: Er valt genoeg op te genieten op het debuutalbum van Simon & Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet zeggen dat er niet zo heel veel nieuwe binnenkomers zijn in de Album Top 100 deze week. Als ik goed geteld heb, zijn het er zelfs maar 3. We beginnen op nummer 78 met Ezra Collective en Here Because of Hope, een jazzalbum, erg goed. Op 49 Jhené Aiko met Westside Whimsy. En op 35 Bonoba met Distance in Static. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die gaat deze week 2 plaatsen omhoog in de 14e week. 11 weken staat Shinna's Pyro genoteerd met Visitor. Die stijgt 2 plaatsen, staat dus op nummer 2. En ook gestegen van 3 naar nummer 1. Roxy Dekker, nu 4 weken genoteerd met Superstar. Ik ga naar nummer 35. Daar vinden we een plaat van Bonobo met Distance in Static. En dat is het 8e studioalbum van deze Britse producer en muzikant Bonobo, oftewel Simon Green. Een paar weken geleden uitgebracht via een onafhankelijk platenlabel. Ik kan het nauwelijks uitspreken. En ik moet zeggen, daar staan echt wel hele fijne tracks op. Zeker als je van dance houdt, is het wel een aanrader eigenlijk. En wat ik een fijn dance nummer vind van deze plaat, dat is Circles. Dat wil ik je graag laten horen. Dit is Bonobo.
1: Dit is de Album Top 100.

0: je Roem Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Dat is echt een overgangs-LP eigenlijk van Billy Joel. Ik moet zeggen dat ik Turnstiles zijn eerste album vind, dat ik echt goed vind. Platen ervoor zijn zeker niet onaardig. Piano Man was al leuk. Oké, Street Life Serenade, dat album ken ik niet eerlijk gezegd. Die moet ik nog een keer gaan checken. Dus misschien dat ik dan mijn mening nog wel weer wat bijstel. Maar ik vond bijvoorbeeld ook zijn allereerste plaat, Cold Harbor Spring, vond ik niet geweldig hoor. Leuk als beginner, maar was ik nooit zo wild van. Maar dit vind ik echt een goed album van een Turnstiles. En vanaf dat moment is het eigenlijk vooral beter geworden met de muziek van Billy Joel. En dit vind ik al een fantastisch nummer. James gaat over een goede vriend van hem eigenlijk. En dat is wel grappig, want Billy Joel heeft toch wel gekozen voor het artistieke leven. Dat toch wel een onzeker bestaan tot gevolg heeft. Terwijl James meer een man is die carrière gemaakt heeft. Hè? Een belangrijk zakenman. Dus wat dat betreft een mooi verhaal en ook wel enigszins herkenbaar. Ik bedoel, ik ben dan disjockey geworden en een heleboel vrienden van mij hebben ook een ander bestaan gebouwd. Hè? De ene is oliemagnaat, serieus waar. En de ander ging in het callcenter wezen werken en zo kan ik nog wel even doorgaan. En eerlijk is eerlijk, er zijn ook nogal een aantal andere vrienden geweest die ook disjockey geworden zijn. Dat dan weer. We zijn bezig met het albumalfabet in Car Classics en van deze plaat moet ik toch nog even een nummer draaien. De Nitty Gritty Dirt Band. Uncle Cherry and His Dog Teddy heet het album. Daar staat ook Mr. Bojangles op. Mooi nummer. Maar er staan meerdere mooie nummers op. Zoals ook dit nummer. Lekker ongecompliceerd. Lekker vluchtig. En vooral lekker. Traveling Mood.

Green Day, Warning. Ik moet zeggen dat niet alle fans even blij waren met de nieuwe koerswijziging van de band. Want ja, ze maakten in de jaren 90 toch wel vooral een beetje punkachtige liedjes, als je het punk mag noemen. In ieder geval wat steviger, wat ruiger allemaal. En dit klonk allemaal wat gepolijster, maar de band wilde gewoon een wat positiever geluid laten horen. Wat optimistischer. En we hadden toen nog niet te maken gehad met 9-11, dus dat kon ook nog wel in die tijd. Warning, mooi nummer. En dat album werd, zoals ik al eerder zei, niet zo heel erg goed ontvangen, niet door de fans. En als ik kijk naar de recensies, dan zie je wel dat ja, de plaat hooguit 2-3 sterren kreeg. Maar het was wel net genoeg om in ieder geval het album alfabet te halen. En ik persoonlijk vind dit een erg fijn nummer. Het is tijd geworden voor het Ice Going. En dat is toevallig een plaat die ook in het album alfabet staat bij de W van The Wall. Pink Floyd, Comfortably Numb. Zo mooi dit.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Ja, ja. Japanse hit, hè, dit. Ja, Somebody Give Me A Shot. Dat is wel grappig, want als Van Halen dit al het live deed, dan kwam er ook daadwerkelijk een verpleegster podium op. En die gaf dan aan de zanger een whisky. Somebody Give Me A Shot. Het nummer heet natuurlijk Somebody Get Me A Doctor. Van Halen, het staat op Van Halen 2. Ik kan me nog herinneren dat in 1979 of 78 Albert Lagarde Running With The Devil draaide. En dat werd toen helemaal geen hit in Nederland. En pas in 1980 werd Running With The Devil een grote hit. En toen kwam dat eerste album van Van Halen ook in de LP Top 50 terecht. En het tweede album is een beetje in de vergetelheid geraakt eigenlijk. Dat is wel jammer. Wel een groot succes in Amerika. En dit Somebody Get Me A Doctor, dat in Japan een hit werd, werd gefinancierd in de eerste instantie door een van de leden van Kiss, door Gene Simmons. Die vond het al een leuk nummer en die zorgde ervoor dat die demo mogelijk werd. Het alleen belandde dat niet meteen op het eerste album, maar wel op de tweede dus. En nou ja, goed, het is wel een beroemd nummer onder de fans. En leuk om die plaat nog een keertje te draaien. We gaan eruit met opnieuw Sister Sledge dit uur. Dat wil zeggen, het eerste uur sluiten we af met Sister Sledge. Dat heb ik vorige week ook gedaan. Grappig dat Will Smith het ook nog gebruikt heeft. He's just the greatest dancer. Maar dit is de originele hoor, van Sister Sledge, wat je kan terugvinden op het album We Are Family. En je hoort de lange uitvoering van dit nummer tot aan het eind van het uur. Tot aan het einde van het eerste uur. Dus er is ook nog een tweede. En dan ga ik beginnen met Grand Funk, dus dan weet je dat.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Volgens mij, maar hier ergens rechts of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Nou, meestal als Grand Funk gedraaid wordt, is het altijd diezelfde plaat. Je weet wel, Some Kind of Wonderful. Dat is natuurlijk een hele grote hit geweest, ook in Nederland. Deze hoor je minder vaak, hoewel er altijd wel zenders zijn, rockzenders zijn, die dit nog wel draaien. Zoals wij, We're an American Band. En zo heet ook het album dat uitkwam in 1973 van Grand Funk, later Grand Funk Railroad. Geproduceerd door Todd Rundgren. Het is goed dat je dat erbij zegt, want dat hoorde ik er niet aan af, maar het is wel een geweldig nummer. En ook wel een mooie productie natuurlijk. Dit is Car Classics. We maken een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. En we gaan eigenlijk alle kanten uit. Het kan soms zijn dat we bijvoorbeeld blijven hangen in de 60's. Maar soms komen we ook wel gewoon terecht in deze eeuw. En in dit decennium, of in het vorige decennium, 2014 bijvoorbeeld. Dat is het jaar waarin West Coast uitkwam. Dat is een fantastisch album van Lana Del Rey. Sowieso wel een bijzondere zangeres. Heeft altijd een beetje een donkere uitstraling, dat wel. Maar dat maakt het ook wel bijzonder boeiend en ook wel heel spannend. En deze plaat die is geproduceerd door Dan Auerbach, de gitarist en zanger van The Black Keys. En Lana Del Rey schreef het nummer wat ik zo meteen ga draaien, samen met Rick Nowels. Een van de mooiere nummers van dit album vind ik zelf. En dat is het nummer West Coast. Het album heet trouwens Ultra Violence. Ik moet het wel een beetje goed zeggen. Ja, we zitten bij meerdere letters tegelijk, dan krijg je dat, lieve Barm. Het album heet dus Ultra Violence en ik ga daar het nummer West Coast van draaien. In die volgorde moet je denken.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

staat op Wasting Light uit 2011 van Foo Fighters. These Days, ook nog een single geweest trouwens. En het is een van de favorieten van frontman Dave Grohl. Over persoonlijk verlies gaat het. En ook over andere mensen die je dan weer proberen op te beuren. En daar zit je dan op dat moment niet op te wachten, op troost. Ja, ik herken dat eigenlijk wel. Fantastisch nummer van een fantastische band. Meridian ken je nog wel. Op een gegeven moment had Fish er genoeg van. En brak hij met de band om gelijk een solo carrière te beginnen. En dit staat op zijn eerste solo plaat. The Wedge. Big Wedge.

Duidelijk stelling nemend tegen het kapitalisme en materialisme. Fish met een track van zijn debuutalbum. Virgil in a Wilderness of Mirrors heet die plaat. En daar staan een paar fraaie dingen op, vind ik persoonlijk. Dit is ook wel een goed nummer van hem. Maar bijvoorbeeld ook It's a Gentleman's Excuse Me staat erop. Ja, dat vind ik toch wel een van zijn allerbooste nummers. En Big Witch. Ja, wat ik wel grappig vind, je hoort hier ook een boel blazers. Hè? Daar waren al die Meridian fans helemaal niet blij mee. Sterker nog, heel veel liefhebbers van symfonische rock houden niet van blazers. Rockliefhebbers schijnen ook niet van blazers te houden. Vind ik heel gek. Vind ik heel vreemd. Nou, ik zou niet durven te zeggen of op dit album blazers voorkomen van Elton John. Maar het is wel een van de beste albums die de man gemaakt heeft in zijn carrière. Tumbleweed Connections, zijn tweede plaat uit 1970. Daarop dit prachtige My Father's Gun.

I look just like Buddy Holly and you are Mary Tyler Moore. Ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat dat de manier is waarop de buitenwereld aankeek tegen de relatie die zeg maar de zanger van deze band Weezer had met zijn vriendinnetje. Ja, het is natuurlijk allemaal wel verzonnen. Het is niet allemaal echt, maar toch, ik vind het wel een heel grappig tekst. Dit van Buddy Holly staat op dat blauwe album van Weezer. Dat wil zeggen, die plaat die heet gewoon Weezer. Het was een debuutplaat in 1994. De hoes was blauw en daarom dat het ook wel de Blue Album werd genoemd. En er zijn meerdere platen uitgekomen van Weezer, waarvan geen titel vaststaat. En nou ja, goed, daarom dat heel veel mensen vaak die platen aanduiden met de kleur van de hoes. Je hebt ook nog de Green Album, de Red Album, geloof ik. En ga zo maar door. En dit is dus de Blue Album, de eerste plaat van de heren uit 1994. Zometeen weer een blik op de vinyl 33. En die hebben we net gehad, maar nu een stukje van Depeche Mode. Het openingsnummer van Violator. En dat is toch wel een legendarisch album. Een van de hoogtepunten uit het oeuvre van deze band. Van Depeche Mode. World in My Eyes, openingsnummer van deze plaat uit 1990.

0: Nou, de muziek van Deep Purple heeft altijd iets kills, iets afstandelijks. Maar ik vind het toch wel heel erg mooi. Geldt zeker voor het album Firelighter. Hoogtepunt uit een oeuvre, vind ik persoonlijk. En we draaiden daarvan het openingsnummer. Het eerste nummer wat je hoort zodra je die plaat opzet.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken hoe momenteel gesteld is in de wereld van OPS. Ik pak even de lijst erbij. Dan zien we dat er niet zo heel veel nieuwe binnenkomers zijn. Drie maar. Op nummer 30 een plaat die inderdaad voor de allereerste keer in de Vinyl 33 voorkomt. Dat is namelijk Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. 50 jaar oud die plaat, maar nu dus in de Vinyl 33. Maar ja, 50 jaar geleden bestond deze lijst ook nog niet. Dus dan is dat ook niet zo raar. En nou ja, heel veel mensen kopen nu die plaat nog een keer. Omdat het 50 jaar geleden is dat die plaat uitkwam. Matilda Mann met Kismet, die komt vandaag binnen op nummer 26. En dan gaan we naar de top 3. Nieuw op 3, Ezra Collective, Here Because of Hope. Met het nummer dat ik daarvan ga draaien, dat is Blow Your Trumpet. En ik vergis me, er zijn geen 3 nieuwe binnenkomers, maar 2. Want ook Bonobo met Distance in Static staat in de Vinyl 33 voor het eerst op nummer 2. En gestegen van, opnieuw in de lijst. Een re-entry op 1, DJ Paul Elstak met May the Fourth Be With You. En die plaat die heeft ook al eerder genoteerd gestaan in de Vinyl 33. En we kunnen nu concluderen dat hij er voor de derde week in staat. Op nummer 3 een jazzplaat. Here Because of Hope. 4e studioalbum van de Britse jazz-sensatie Ezra Collective. En die kwam op 11 september uit. Opgebouwd als een verhaal in 3 geografische en spirituele delen. Die worden ingeleid door korte gesproken intermezzo's. En die zijn ingesproken door actrice Letitia Wright. Het gaat eigenlijk over migratie en ook over de evolutie van de zwarte mensen. En met name over de zwarte diaspora en haar muziek staat hier op internet te lezen. Het is in ieder geval een fantastisch album. En Blow Your Trumpet, dat is het nummer wat ik je daarvan graag wil laten horen. Ezra Collective staat op nummer 3 van de Vinyl 33.
1: Nieuw.

0: Welcome to the Cruise heet het debuutalbum van Judy Tsuk. En daar staat ook Stay With Me Till Dawn op, wat ik vorige week nog heb gedraaid. En als je dan denkt dat dat het enige album is geweest wat ze ooit heeft uitgebracht, dan heb je het mis. Want talloze albums zijn daarna nog gekomen. Waarvan haar laatste album uit 2025 komt, Now or Never. Dat is de laatste plaat die tot nu toe van Judy Cruise is verschenen. Ze heeft ook nog een keer een trio plaat opgenomen met zangeressen Julia Fordham en Beverly Craven. Woon te woeren, die schijnt ook wel de moeite waard te zijn. Maar Welcome to the Cruise staat in ieder geval in het alfabet. Net zoals het album Welkom in Utopia van de Frank Boeijen Groep. En daarvan was dit een van de hits. Hier is Winter in Hamburg.
1: Met het

Wat een hit was dit, hè? 20 jaar. 20 jaar oud alweer. Deze plaat van James Morrison. Staat op Undiscovered. Nou, het is zeker niet Undiscovered gebleven, dit hele album. Want het is een bestseller, of hoe heet dat? Millionseller. Grote hit ook in Nederland. Nummer 2 heeft hij gestaan in de hitlijsten. Dus ja, dat is inderdaad netjes. Nog net geen nummer 1. Heel gek eigenlijk, want ik dacht zelf bij... Ik dacht net nog van, volgens mij was het nummer 1 niet. Maar nee hoor, nummer 2. Ook goed. Ja, een soort Joop Zoetemelk positie. Hè? Nou, ik ga er nog eentje draaien in Car Classics voor vandaag. En dat is een track van het album Vienna. Ik moet zeggen dat ik het best leuk album vind. Maar het is wel wat gedateerd allemaal door die synthesizers van uit de jaren 80. Maar het is nog altijd wel een gewaardeerd album. En dat is ook de reden waarom ik ook nog dit nummer wil laten horen van Jenna van Ultravox. Mr. X. Hebben ze ook nog in het Duits opgenomen. Her X heet het dan. En dan staat het op de B-kant van de single Sleepwalking. Maar dit is de versie zoals je hem kan vinden op de Engelstalige versie van Jenna. Hier is Ultravox. Tot volgende week. Fijne week.

0: Nou, dat is mooi, hè? Vind het wel, hoor. We hebben gekozen voor U2 met een heel speciale reden, weet je. Ze hebben trouwens in Dublin op een speelplaats van een school een concert gegeven ter ere van. Omdat het 50 jaar allemaal begonnen is op diezelfde speelplaats. 50 jaar geleden. Ach, wat een carrière eigenlijk. Welkom met de Music Crew trouwens. Dit is het programma waarin we de hitparades een beetje gaan belichten. Wij brengen nu een beetje terug naar 2026. Jawel hoor, de nieuwe muziek gaan we draaien in de komende 2 uur. 2 uur Music Room. Ik heet u van harte welkom. Meezing is toegelaten, weet je. Je moet het zeker eens proberen.
1: Welcome to the Music Room.
2: It's time for music.
0: Taylor Whitcomb, daarmee beginnen we deze week. Hij doet het nog steeds. The King.

0: We hebben hem leren kennen met zijn Medusa. Daar stond hij wekenlang mee in de hit. En dat is genoteerd nooit op nummer 1. En dat blijkt met dit nummer alweer hetzelfde. Wekenlang staat hij genoteerd. 21 ondertussen in België. The Kingdom of Fear. Hebt u het al gezien ondertussen? De herfst is begonnen. Daar komen we later in het programma op terug.
1: Welcome to the music room.
2: How are we all doing today?
0: Ach, uitstekend, dacht ik. Ja, wat heb jij eens? Bowser. Ze willen maar niet wijken. Dit is Magnetic.

0: die is altijd een beetje moeilijk, weet je, als de herfst begint. Nou, zeker na een zomer als deze. Lekker veel weer gehad. Mooi weer. Lekker mooi weer. Oh, jawel. Heel wat zanggrens gedronken. Nou, toch? Straks koffietje. De Bouwzaam staat op 3 in de Nederlandse top 40. Daar staat hij ondertussen al heel wat weken genoteerd. 28. Dat is een hele tijd, weet je. En ze willen niet wijken.
1: Dit is de Music Room. Let's go.
0: Ook deze niet hoor. Een hele tijd genoteerd Alex Warren. Een nummer die maar niet wil verdwijnen. Dit is zijn...

0: In de Belgische top 50 staat hij 29 weken genoteerd. Dat is een hele tijd, weet je, voor deze Alex Warren, die we hebben leren kennen met zijn Before You Leave Me een jaar of twee geleden. Ondertussen is hij nooit meer uit de gietparades verdwenen.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Tuurlijk.
1: U luistert toch ook elke dag?
0: Dat hopen we tenminste. Teddy Swims staat met een paar nummers genoteerd in de gietparades in de lage landen. Dit is zijn laatste trouwens. Break Up in Reverse.

0: Het is een man met de pracht van een stem, weet je, deze Teddy Swims. Komt uit het grote Amerika. We hebben hem leren kennen in 2023 in de maand juli. Toen kwam hij binnen met zijn Lose Control. Ondertussen heeft hij al 7 nummers de gitarades ingezongen hier in de Lage Landen.
1: Are you ready for the music?
2: Are you ready?
3: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
0: Nou, voor dit nummer mag je wel even gaan zitten hoor. Dit is Line de Douw. En de schaduw van jezelf.

0: Verleden week nieuw binnengekomen op 40. Deze week doorgestoten naar 14. Voor een dame die opgegroeid is in Hent. Dat is een hele prestatie, weet je. Vinden we het prachtig? En blijkbaar vinden jullie het nummer ook alweer heel mooi. Line de Doom met Schaduw van Jezelf.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: We gaan naar Nederland en daar hebben we Douwe Bob. Ook met een prachtig nummer hoor. Ach, we houden ervan. Douwe Bob in het programma. Dit is No To Self.

0: Het is iets waar ze trots mogen op zijn in Nederland, weet je. Deze Douwe Bob met de pracht van een nummer alweer. We kijken wat hij doet in de komende weken. No to self. Ach, zo mooi, weet je.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
2: Nieuw.
0: Ze kwam uit Philadelphia, dat is het grote Amerika, maar dat wist u ondertussen al. Dit is de nieuwe van War and Drugs. Ze zijn ooit begonnen in 2005, weet je. En zij maken zo'n mooie muziek. Het was een tijdje geleden dat we ze nog op de radio hoorden. Maar dit is leuk. Een nieuwe van War on Drugs.

ik zeggen. Hop, hop, Nederland. Oh, jawel. War on Drugs and Who's That? We hebben ze hard omhoog bewonderen. Een Pukkelpop, Rob Werchter. De Ziggedom in Amsterdam en zelfs wat toen nog het Sportpaleis was. War on Drugs. En dat allemaal in de Music.

even de beuk erin. Jawel hoor, Nederlands talig op de radio. Het kan tegenwoordig allemaal hoor. Zeker met Rutger van Barneveld met zijn prachtige zomerplaat geweest. Zwoele zomernachten.

0: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Het zou wel eens kunnen kloppen, maar ik woon in de bergen, weet je. Dat is een beetje mooi. Rutger van Barneveld. Na 14 weken staat hij nog steeds genoteerd op 15, hoor, in de Nederlandse top 40. De zon zien zakken in de zee.
1: What we're gonna do right now is go back. Go back. Go back. Way back. Back in time.

0: De mannen van de technische diensten zijn er binnengevallen. Alles staat hier rond gloeiend. Zal het nog wel even volhouden, denk ik. Het is Cotton, Lloyd en Christian. Het was een deels Amerikaanse, deels Australische groep. Het nummer kwam in 1976. Ze hebben het niet zo heel lang volgehouden, maar het was wel mooi om nog eens te horen.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: The Music Room.
7: The best music on the best station. Ach,
0: en dan komen we terug naar de gitparades in de Lage Landen. En daar vinden we natuurlijk Jelly Roll. Hij doet het al een paar weken. Heeft het nogal op met zichzelf. I'm good.

0: Het is een meneer met aardig wat tattoetjes hoor. Hij komt uit Nashville, dat is in de staat Tennessee, weet je wel. Jelly Roll. We hebben hem leren kennen met I'm Good, I'm Good. Even zien wat hij doet in de komende weken.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi.
3: Turn your speakers up.
0: Dit is Ilse de Lange en daarmee gaan we naar de Nederlandse top 40 alweer. Ze was er zelf een beetje van verrast dat dit in de Nederlandse top 40 kwam te staan.

0: nieuw te kunnen aankondigen in de Nederlandse top 40. Ze stond in 2008 al eens 21 weken genoteerd, weet je, in de Nederlandse top 40. Met als hoogste plaats toen de 6e plaats. En opnieuw, nieuw in de top 40, hield ze de lange Incredible.
1: Kama kuna kana mama yako.
2: Oh my god.
3: Welcome to the music room.
2: Let's go.
0: Nou, ik weet nog steeds niet wat die meneer te vertellen heeft. DJ Goya. Zou ook hooggak kunnen zijn. Moeten we eens uitzoeken.

0: vind het best een aardig nummer, hoor. Deze Gogha, Jason Derulo en Melody. En u had het al begrepen, Michiko.
1: Feel the rhythm, feel the vibe.
2: Welcome to the music room.
0: Ja, natuurlijk. Baby Rex en Faithless. Dit is de new release.

0: In de Belgische hitparade staan ze nog op 15. Doorgestegen, één plaatsje. Baby Rex en Faithless, die we nog kennen van Insomnia, weet je, uit 1996. En God is a DJ, uit 1998. Mooi toch?
1: Always a better music mix.
0: Ah, leek wel een cabaret op je radio. Hij doet het nog steeds goed in Nederland hoor, deze Bruno Mars. Gaat u maar even zitten en luisteren naar All My Soul.

0: Peter Gene Hernandez. Meneer die geboren is in Honolulu, weet je. Mooi, hè? Bruno Mars, zo kennen we hem ook natuurlijk met Oh My Soul. 7 in België, 25 in Nederland. I am ready to use.
1: Frank Verhoeven. Here
0: goes. Oh, jawel. Nederlandstalig op de radio, daar houden we van. Dit is een Lage Landen samenwerking tussen Maxime en Babette. Ja hoor, goed dan ook.

0: En goed dan ook.
1: Hoe dan ook.
0: En dat was...
2: Nederlandstalig in de Music Room. Iedere week op jouw radio, de Music Room.
0: Twee grote sterren tezamen. Nog steeds in de hitparades genoteerd. Martin Garrix. En dat met Ed Sheeran.

0: Het is Ed Sheeran met Martin Garrix. Die ooit begon op zijn 11-jarige leeftijd, weet je, als DJ Marty. Maar voor vrienden en familiefeestjes, jawel. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En we kunnen het misschien nog wel een paar keer repeaten. In het programma The Music Room.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our...

we beginnen eigenlijk bijna het ongelooflijke te benaderen met het nummer, hoor. Shakira en Burna Boy. We hebben de nummer 1 uit Nederland gedraaid. En daar staat hij nog steeds op nummer 1. 14 weken al doen ze. Op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Shakira en Burna Boy. En die, die. Nou, is mooi toch? Shakira en die, die. Even kijken of ze het volgende week ook nog doen. En of ze in België op nummer 1 staan. Dat deden ze verleden week al niet meer. Toen hadden we hem helemaal anders op de nummer 1. Dank u wel voor het luisteren, weet je. Dat was het dan weer. Er is nog een tweede gedeelte. Blijven luisteren is dus de boodschap. Hou het knopje gewoon op 10. Kunnen de buren meeluisteren? Dan wordt het pas gezellig. Ach, jawel. We hebben trouwens nog een heleboel mooie platen te goed. Onder andere de meest belangrijke nieuwekomer in de gitaarrijders. Jawel. Tot in het tweede gedeelte. Doei.

0: Het waren de Philadelphia International All-Stars. Dat is het remixje waarmee we het tweede gedeelte zijn gestart weer van Tim Jongs & Vroom. Het programma waarin we de hitparades gaan belichten in België-Nederland. De lage landen, zoals wij ze noemen. Let's clean up the ghetto, zo heet het niet. Het was misschien wel nodig, maar daar gaan we niet over uitweiden. Het was 1977. We zullen bijna 50 jaar achterom kijken. Om dit nummer te kunnen draaien hier op jouw favoriete radio in de Music Room.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: the Music Room.
7: The best music on the best station.
0: Och, jawel hoor. Deze staat nog steeds hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Hugh

0: hoor, nummer 2. Dat is een hele prestatie, weet je. Nederlandse top 40, Jugel en Salto. Ze staan 21 weken genoteerd en deze week nog op 6. Iets minder in België dan alweer, want daar staan ze op 45. En het zou wel eens kunnen dat we ze volgende week niet meer te horen krijgen in de Belgische hitparades.
1: Frank Verhoeven.

0: is prachtig, weet je. Ze staat op 34 in België. Vorige week nog 36. En de notering is week 33. Ze geeft iets met drieën, blijkbaar. Shakira nog steeds te vinden in de Belgische hitparades. Met haar zoen. Ah, wie weet krijgen we ze nog wel eens te horen.
1: Nederlandstalig in de Music Room. Turn your speakers up.
0: Nederlandstalig in de Music Room. Dat is altijd mogelijk met je. Dit is een heel nieuw nummer trouwens. We hebben het over Bente Fokkens. We kennen ze al van Hoogtevrees. Van een tijdje geleden dan alweer. Bente Fokkens, een echte Amsterdamse. Een Nederlandse dus. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. Dit is haar Parachute.
2: Oh.

0: dat ik thuis...
1: Het is een nummer waarin je goed naar de tekst moet gaan luisteren, weet je. Deze band, die zingt het zo mooi. Parachute, binnengekomen in de Nederlandse top 40. En ja, we kijken uit naar volgende week.
2: You're listening to...
3: Frank Verhoeven.
1: Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William. Dat zijn de artiesten in het volgende nummer alweer. Trouwens, deze Chris Cross Amsterdam is ongeveer razend populair in Frankrijk, hoor.

0: het zijn zomerse klanken, terwijl we eigenlijk al in de herfst aanbeland zijn. Daar gaan we het straks over hebben, ik had het u beloofd. En deel 1, dat we nog gingen uitbreiden over de herfst. De herfst is begonnen! En hier en daar, ik zit eigenlijk wel al duidelijk hoor. Trouwens, ik kan u een goede raad geven.
1: Turn your speakers up. Nieuw!
0: Goed luisteren, want dit is misschien wel de belangrijkste nieuwkomer in de hitparades in de lage landen deze week. Taylor Swift met haar nieuwe Patient Zero.

is weer werk aan de winkel voor de Swifties. En daar zijn ze al aardig mee bezig hoor. Want er is alweer heel wat te doen over dit nieuwe nummer. Op sociale media natuurlijk. Taylor Swift, Patient Zero. Nog niet in de gitaar, dus dat moet ik er wel bij vertellen. Volgende week zien we ze zeker verschijnen. Zowel in België als in Nederland. We laten de Swifties gun gang gaan. Trouwens, ik zei u, het is herfst. En dan zingen we... This

0: Het is Cat's Eye. Een hele bende dames uit Amerika die hebben toch wel een mooi nummer gemaakt hoor. Trouwens, Cat's Eye heeft iets te maken met een edelsteen. Hebben ze de C veranderd in een K? Schrijven ze zo Cat's Eye met een K natuurlijk. Animals, vergeet het. We kennen ze nog van Gabriel van een tijd geleden. Maar dit geeft meer met dieren te maken.
1: Het is weer voorbij, die mooie zon.
2: Ready for this?
3: Ladies and gentlemen,
4: welcome to the music room.
2: Let's go.
5: On a train.

0: Dit is de nummer 2 in België, weet je. Ja hoor, Stella Lefty.
1: Back to Boston and we're jumping the gun. And I'm telling you, baby, this the part.
0: In Nederland staat ze deze week op 7 genoteerd. Ze doet er bijzonder goed dus in Europa. Het is haar eerste nummer waarmee ze doorgebroken is. Want ze komt er helemaal mee van Chicago, weet je. Het grote Amerika. Stella Lefty en The Train to Boston. Ik heb nog een heel oud jingletje gevonden, weet je.
2: Radio Rock, go, go!
3: Nieuw.
0: We komen terug naar de Belgische hitparaders. Niels de Stadsbader heeft een nieuwe.

0: breidt ze nogal aan elkaar hoor, de laatste tijd toch niet. Ik denk dat dit de opvolger is van Vuur en Vlam. Ik zou eens moeten gaan kijken om zeker te zijn. Niels de Stadsbader. Nieuw binnengekomen en de Ultra Top 50 dat op 44 met zijn onderweg.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on! Playing nothing but the greatest hits.

0: 1970, dat is een tijd geleden, 56 jaar achterom kijken. It is a lighthouse. Een van de collega's kon vragen of dit de uitvinder van de gloeilamp is. Nee hoor, nee. Love grows where my love, my beautiful Mary goes. Nou, dat was toch zoiets, geloof ik hoor. Hout van hout. Iedere keer halverwege het programma in de Music Room draaien we wel een oude plaat om de link een beetje te behouden, weet je.
1: Welcome to the Music Room.
2: It's time for music.
0: Ah, Ella Langley. Ze geeft ondertussen in Amerika het record van de langstlopende nummer 1 van Mariah Carey verpoverd, weet je. Het kerstplaatje, weet je nog wel. Deze Ella Langley die doet het beter. Ondertussen langer genoteerd op 1. Dit is Chosen Texas.

we geven het graag toe, hoor. Dat is een mooi nummer. Hello Langley. Komt ze in de lage landen ook op 1? Want in Amerika staat ze al 23 weken genoteerd op de top. Och. Dit nummer is wereldwijd al meer dan 1,6 miljard keer gestreamd. Dat geeft iets te vertellen, weet je. Choose in Texas, I can tell. Ella Langley. Ze is in één keer superberoemd geworden hier in Europa. Zeker ook in de lage landen. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Mooi toch? I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. En dan nog eens een keertje. Nieuw. De hoogst nieuw binnengekomen in België, Nederland. Dit is Jamie Miller met zijn Baby Doll.

0: Het is Jeremy Miller, het is een Welshman, weet je. Nee, we bedoelen geen woont in Cardiff, dat is in Wales. Het is de Welshman, Jeremy Miller, met Baby Doll. Nou, nieuw binnengekomen op 16, meteen in de ultra top 50 in België dan alweer. Trouwens, dit is de Music Room en we geven u van harte welkom.
1: Welcome to our house.

0: dat is een kort nummer hoor. Duurt geen eens 2 minuten. Busy. Maar ze doen het wel goed met hun aller.
1: Frank Verhoeven.
2: Are you ready?
3: Welcome to the music room.
2: Party time.
0: Somber is on the work. Dat met zijn prachtig nummer alweer. Een nummer met een iets wat langere intro, weet je. En die moet je dan, weet je, nou, gewoon interessant te maken. Maar hij geeft het over. Ik vind je interessant. But my body isn't ready.

0: Het is best een knappe kerel hoor, deze New Yorkse jongen. We hebben hem leren kennen verleden jaar in juli met zijn Undressed. In zowat een jaar tijd heeft hij 4 nummers naar de top gezongen hier in de Lage Landen. Dit is zijn laatste trouwens, op 3 in België. My body isn't ready.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the music room.
1: It's DJ
3: Frank Verhoeven.
0: Ach jawel. Nummer 2 in Nederland zijn we verplicht om te draaien eigenlijk. Nou, dat is een beetje zedelijke verplichting. Zou het zoiets kunnen zijn? Dit is Teddy Swims met zijn Mr. Know It All. Op 2 in Nederland. In België, daar staat hij...

0: Dit is prachtig hoor. Het is een 24e week notering. Is hier in Nederland nog doorgestegen van 3 naar 2. Mr. Know It All van Teddy Swims. De meneer met de vele tattoetjes met. Ik heb hem leren kennen tezamen met Elliot UG. Dat moet je eens opzoeken. Prachtig weer. Trouwens, dit is de Music Room. Waarin we de hitparades een beetje gaan belichten.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Welcome to the Music Room.
0: Let's go. Voor de laatste keer in het programma.
3: Nieuw.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Hola, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog

0: Music van Harder liet ik 100 raden. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 op 14 maar liefst. Ik denk Culas, Anton en Boef. De tijd vliegt een beetje over de eerste naam. Maar dat zien we wel in de komende weken. 100 tranen. En we zien wel wat ze doen in de komende weken.
1: Welcome to the music room.
2: More music.
0: Bas Serra. Komt uit België. Heeft de pracht van een nummer. All because of you. More.

0: Gij vertoeft al 13 weken in de Ultra Top 50. De Belgische hitparades dan alweer. Bas Serra met zijn All Because of You. Deze week op 28.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year. The number.

0: Het is de nummer 1 in België. Verleden week stonden ze op 2, weet je nog. Dat was Somber, nummer 1. Die hebben ze naar nummer 3 verschoven deze week. 14 weken in Nederland op nummer 1. In België een week minder dus natuurlijk. Maar deze week alweer op nummer 1. Ja, mooi toch? Dat vinden wij hier wel hoor. We gaan kijken hoe lang zich het nog volhouden in de komende weken. Shakira en Burna Boy met Die Die. Het wereldvoetbalkampioenschap nummer, zo zouden we het kunnen noemen eigenlijk.
1: Jawel.
0: We hebben eigenlijk een beetje tijd tekort, weet je. Want we hebben niet alle nummers kunnen draaien. We doen ons best om volgende week de nummers die we deze week niet gedraaid hebben, volgende week wel te draaien. Wat wordt het moeilijk, jongens. We hebben geen koffie gedronken. Ik ga eruit. Nog een heleboel collega's staan klaar om voor jou ongeveer de betere muziek te gaan draaien. Hou het volume torenhoog, weet je. Sky high. Zo kunnen de buren ook meeluisteren. En wordt het pas gezellig. Dat vinden wij hier wel. Volgende week zijn we er terug met 2 delen Music Room. De hitparades belichten in de lange landen. Blijven luisteren is de boodschap. Hou je haaks. En tot volgende week. De groetjes. Toedeloe.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

Mr. Bernard Wright, zeg ik welkom luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. De Funky Beat was dit uit het begin van de jaren 80. Gaan we openen 2 uur. Hier is Joe Jordan live en Don't Run Away. Nog een uur lang te gaan op je radio. Blijf lekker luisteren.

Jay, dat is mijn eentje. The Man at Play hoorde je. En dit was ook uit 1983. Dr. Jam in the Slam. We gaan hier bij de draaien. Lucas Sado. En hier is de Ghetto Kind of Love.

Cassetto hoorde je aan de Ghetto Kind of Love. De Chris Baxter remix vandaag. Hey, we gaan even naar onze korte break zometeen. Straks snel weer bij je terug. Hier is Jennifer Holliday.

Chaka Khan heeft een nieuw album uitgebracht. Chakzilla heet het en dit was een track van het album Curious Subject in de Flashback Show. We gaan snel terug naar de jaren 80. The Earth, Wind & Fire and Love Goes On.

laatste cachet van de show. En daarmee komen we aan de laatste track alweer voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor de nieuwe aflevering van de Flashback Show. Veel plezier bij het volgende programma. Ik spreek je volgende week. Groetjes, doei doei, de mazzel. En hier is Incognito samen met Mesa.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

hele leven bestaat uit liefde en vooral ook geld. Ja. Anna Pernilla Torndal komt uit Zweden. We kennen haar als Meja. Dat had een hit in 1998. En die heette All About The Money. En daarvoor hadden we Peter Cox en Risa Drummy. Ze maakten hits onder de naam Go West. Alhoewel het bij een eendags vlieg bleef wat betreft Nederland. In Engeland hadden ze al meer hits. Maar in Nederland scoorden ze alleen maar met We Close Our Eyes. Ik heet je vanuit welkom bij de Gouden Oude Club, de 80s en 90s hits.

0: Ja, de beste man heeft rare dingen gedaan in zijn leven. Heeft hij altijd spijt van gehad natuurlijk. Maar ja, goed, hij heeft er wel een paar jaar voor gezeten. Deze Carrie Clitter had een hitje in 1984 met deze leuke plaat. Another Rock'n'Roll Christmas. En daarvoor nog de Jacksons. Ik heet je van harte welkom. We draaien ze allemaal. Nou ja, allemaal. Dus aanhalingstekens. Want dit is namelijk...
1: De Gouden Ouwe Club. Iedere week jouw hit uit de jaren 80 en 90. Dit is de Gouden Ouwe Club 80's en 90's hits.

Wat een druk te maken. Deze Michael Jackson. En Dirty Diane. En daarvoor gaat nog Björn Again. Nou, zover ik weet zat daar de kinderen van de ABBA-leden in. Zover ik het me kan herinneren in ieder geval. Had een bescheiden hitje. Kwam niet verder dan de tipperaad in 1994. Ging over So You Win Again. Zo is dat. Even een leuk Vlaams gezelschap. Ze noemen zich de Kreuners. Ze hadden pas één hit in 1990. Dit is deze.

0: Een 1, dat vlieg je uit de 97. Brand van 3000 en Drinking in L.A. Ze kwam uit Quebec, Montreal, Canada. Staat bekend om de alternatieve muziek. Maar met een klein beetje wat invloeden van de hip-hop. Dat is ook duidelijk te horen natuurlijk. En daarvoor een Vlaams gezelschap. Ze noemen zich de Kreuners. En ik wil je onderweg voor je, Brian Adams.
1: De Gouden Oude Club.
2: Christmas, my friend.
1: 80s, 90s. We were-

uit de Los Angeles gewoon te gedaan. Blind Melon uit 1992. En No Rain. Daarvoor hadden we nog Brian Adams. It's Christmas Time. Nou, net wat je zegt. Net wat je zegt. Nou, we kennen allemaal natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean. Even opnieuw. We kennen allemaal Michael Jackson en Billie Jean. Hier is de parodie daarop. Hier is Lydia Murdoch.

0: bekende stemgeluid van Stevie Nicks. Haar zomersingel uit 1989 heet Room on Fire. Dat alles in Remember, nee, in de Gouden Club. 80s en 90s hit, ja, af en toe ga ik de fout in dat geval. Dat wordt nog Lydia Murdoch. En dat ging over de superstar.
1: De Gouden Club. The 80s en 90s.

0: Hij was gelegerd in Duitsland in zijn hitperiode, mag ik zeggen, begin van de jaren 90. En dit was een van zijn successen. Jorda, What is Love?
1: Een heel fijne, vrolijk kerstfeest. Een heel fijne, vrolijk kerstfeest.
0: Als we zo eens even naar het klokje kijken, dan gaan we afscheid nemen van het eerste uur wat betreft de Gouden Oude Club.
1: Een heel fijne, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
0: Hey, graag tot zo.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: Boy. En dat waren dan nog Prince en Gold.
1: Welkom, welkom.
0: Onderweg voor je. Queen and You Don't Fool Me.
1: De Gouwe Ouwe Club.

Ja. Je hoorde YouTube en Christmas. Door talloos op de plaat te zitten natuurlijk. Maar dit was een van de leuke uitvoeringen uit de jaren 80. En daarvoor hadden we nog Queen en You Don't Fool Me. Wat betreft de jaren 90. Keertje van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Oude Club. Oftewel, die 80s en 90s hits.

of die nou echt zo simpel was, weet ik niet. Maar hij was wel een beetje roodachtig, hè? Qua haar dan, hè? Simply Red and Stars uit 1991. En daarvoor hadden we Patricia Louise Halte. Philly Sound. Kwam uit Pennsylvania. We kennen haar natuurlijk als Patti LaBelle. Samen met haar vriendinnen had ze nog een groot hit met Voulez-vous coucher avec moi, zoals waar, in de jaren 70. Die hebben we niet gedraaid. Wel een andere leuke plaat. Dat ding heette Release. Oh, het is leuk. Komt uit Amsterdam. Een mannetje met een rood petje. Hier is Drukwerk.

0: Een Engelse en Duitse samenwerking in de kader van de Eurodance. Show the Max and Get Away in 1994. En daarvoor, ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Je hoorde drukwerk.
1: The 80s and 90s.

Ja, ik zeg altijd maar, het oog wil ook wat. Hè? Met deze vieze oude man. Ik vind dames die sporten, vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Jongen, Malcolm McLaren heeft zijn voetsporen wel verdiend in de Engelse popscene. Hij stierf in 2017. Ja. Jongen, Something Jumping in Your Shirt met de Bootzilla Orchestra. Oh, kerst, kerst, kerst. Waar kennen we dat van?

0: lekker, hè?
1: Ja.
0: Je oren zijn helemaal warm van de muziek die je oren streelt. Vooral met deze mooie dame uit 1980. Together we are beautiful. We komen uit Jackson, Mississippi. Deze Fern Kinney Lewis. Maar gewoon Fern Kinney is ook meer dan genoeg eigenlijk. En daarvoor hadden we nog een plaat van Los Del Rio. En dan zag ik de twijfel, komt dat nou echt uit de jaren 90? Of komt dat nou uit de Zero's? Nou goed, dat laat ik er maar even midden dan. Ken je nog? Jetty, Mildred en Caroline. Komt gewoon uit Nederland. Het 86, dit is My Time.

0: Ja, ze zeggen wel, ze hebben altijd gelijk. Ze doen het op intuïtie natuurlijk. Je hoort een Mai Tai en een Female Intuition. We gaan afsluiten, jongens. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ik heb er nog één voor je. Nee, twee eigenlijk.
1: De Gouden Ouwe Club. Back to the 90s.
0: En één van die twee is deze mooie plaat. Van Radiohead. Hier is No Surprises.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben het plaatje oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan onze lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Onze Lied voor Liverpool.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, en The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986? Nee. Gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het. You've got all of me.

0: Zoals uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Cheveux Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.